to me. I need it so bad. Oh, mean it to me. I need it so bad.

0: De drie van nostalgie.
1: Wij zijn
2: nostalgie.
0: Herken jij deze drie stemmen? Dan win je 5000 euro. De speurtocht start maandag om 7:30. Nostalgie. Het Nostalgie Hit Weekend.

0: Nostalgie Weekend Update.
1: Ik ben Simon en neem je graag even mee door enkele toffe uittips dit weekend. Dit weekend is het weekend van de klant. Vandaag en morgen rollen jouw lokale handelaars de rode loper uit om jou te bedanken. De nationale gaststad is dit jaar Roeselare. Maar als je nu door Roeselare kuiert of binnenstapt bij de bakker om de hoek, overal word je getrakteerd op toffe attenties, winacties en leuke extraatjes. Het perfecte weekend om je buurt te steunen en jezelf eens goed te laten verwennen bij jouw favoriete winkels. En na 4 jaar heropent Design Museum Gent dit weekend met een gloednieuwe vleugel en een gratis openingsweekend. Vandaag en morgen kun je het museum gratis binnenwandelen, workshops meepikken of morgen aanschuiven voor een designbrunch en makersmarkt. Design duikt ook overal in de stad op, met bijvoorbeeld een artistieke springkastelen aan de Korenlei. En stemmenliefhebbers moeten dit weekend op SeaMine in Genk zijn voor het internationaal koorfestival Vlaanderen. Het hele weekend lang geniet je van internationale topensembles zoals de King Singers, zangworkshops en spannende koorwedstrijd. Morgen is de festivaldag Zing in Genk helemaal gratis, inclusief ook openluchtoptredens en een grote samenzang 's avonds. En heb je zelf nog leuke uittips voor volgend weekend? Laat het dan nu weten in onze Nostalgie-app.

0: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Bij TUI boek je altijd voor de scherpste prijs. Naar Gran Canaria bijvoorbeeld, met korting tot 400 euro per persoon. TUI. Live happy.
1: Mannekes, Pompie. Nog tot morgen krijgen we 20% korting op alles. Oh. Met ons Gamma Plus kaart en 2 artikelen naar keuze.
2: Ik heb er al direct 2 nodig.
3: Oh, ik heb 20.
2: Ik dacht het wel.
1: En wel, het is het moment.
4: Hoe maak je het?
5: Samen met Gamma. Gamma.
4: Nog tot morgen krijg je bij aankoop vanaf 2 artikelen met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles. Uitzonderingen en voorwaarden op gamma.be.
6: Het Nostalgie Hitweekend.

0: Proximus presenteert.
1: Zeg, Arthur, kom eens. Camera 4.
2: Ja.
1: De zaal van de juwelen, hè. Je schoonmaker. Je staat dus al 10 minuten te kuisen bij dat kroonjuweel.
2: Ja, het zal er vuil zijn, zeker.
1: Nee, dat is los.
0: Schoonmaken of op verkenning? Beleef de wereld anders met Lupin seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
3: Het zijn Amazon Prime deeldagen op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kruk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
4: Krijg dat big deal gevoel. Het zijn Amazon Prime deeldagen op 6 en 7 oktober, exclusief voor Prime leden. Word nu Prime lid op amazon.com.be.
5: De deals bij Kruidvat, die zijn altijd tot in de puntjes verzorgd. Nu, John Frieda en Gul haarverzorging en styling. 1 plus 1, gratis.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we
8: klinken op het wijnfestival.
7: Tot en met 21 oktober scoor je je favoriete wijnen aan 2 plus 1 gratis.
8: Oh, dan de die. En de die?
7: Besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven.
8: En de die.
7: Alcoholmisbruik schaadt gezondheid. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
9: Joehoe!
10: Maar ik dacht dat jij niet kon vandaag.
9: Ja, ik had even tijd, dus ik dacht ik kom u helpen met uw verhuis.
10: Oh my zalig, merci.
9: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bebad-inzamelpunt. Bebad. Samen recycleren. Beter voor ons allemaal.
11: Nostalgie. Dit is het nieuws bij Nostalgie.
12: Goedemorgen. De septemberverklaring van de Vlaamse regering is gisteravond goedgekeurd, na bijna 11 uur debatteren in het parlement. Het gebeurde zoals verwacht meerderheid tegen oppositie. In Antwerpen is een vrouw van 43 levensgevaarlijk gewond geraakt na een ongeval op haar fiets. Een autobestuurder gooide plots een deur open. De vrouw kon die nog ontwijken, maar bij dat manoeuvre kwam ze zwaar ten val en werd ze naar het ziekenhuis gebracht. En de Rode Duivels hebben hun derde groepswedstrijd in de Nations League gewonnen. Het werd 3-0 tegen Turkije. 2 goals van Kevin De Bruyne, een derde van invaller Romelu Lukaku. Je hoort bondscoach Mark van Bommel.
13: Ik ben heel tevreden over de winst, 3-0. En van de andere kant, ja, we hebben er wel een wedstrijd van gemaakt die op en neer ging. Kijk, wij hebben een goed idee van voetballen. De jongens kunnen dat uitvoeren. En alleen als je slordig bent, ja, dan maak je er, zeker omdat de afstanden vrij groot waren, ja, dan maak je er echt een sprintwedstrijd van. Open wedstrijd. Misschien wel een soort pingpongwedstrijd.
12: Maandag volgt de uitwedstrijd tegen Frankrijk. De Duivels moeten het dan wel doen zonder De Bruyne en Tielemans, want die zijn geschorst. Nog in onze groep speelden Frankrijk en Italië 1-1 gelijk. Frankrijk is leider met 7 op 9, België is tweede met 6 punten. Eerst wat mist hier en daar, maar daarna een vrij zonnige dag bij maxima tot 21 graden. Ook morgen vrij zonnig bij 20 graden en dat blijft zo de volgende dagen.
11: De 3 van Nostalgie.
8: Wij zijn
14: Nostalgie.
11: Herken jij deze 3 stemmen? Dan win je €5000. De speurtocht start maandag om 7:30. Nostalgie. Het Nostalgie Hit Weekend.

0: Zo sta je op.
1: Goedemorgen.
0: Met Veronique de Kok.
1: Stanny Krets, die is er nog altijd bij. Stanny, ik denk dat er toch heel veel mensen het antwoord willen op één vraag. Dus
2: voor eens en voor altijd.
1: Komen Debbie en Nancy ooit nog terug op televisie?
3: Ik vermoed het wel. Het kan bijna niet anders. Het zou spijtig zijn moesten ze voor eens en voor altijd in hun kist blijven liggen.
4: En is dat, zou het op VRT zijn, VTM of Play, of staat alles open?
3: De hoogste bieder.
0: Luister ook maandag naar Sta op met Veronique de Kok. Vanaf 6 uur bij Nostalgie. Alleen dit weekend nog tot 30% korting op alles voor dieren. Alsjeblieft en als u blaft. Horta, compleet zot van tuin en dier.
5: Knaldi. Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op onze verse kip kalkoen crunchies. Dat zijn 20 crunchies voor de knaldiprijs van maar €5,69. Aldi, altijd slim.
6: Joehoe!
7: Maar ik dacht dat jij niet kon vandaag.
6: Ja, ik had even tijd, dus ik dacht, ik kom u helpen met uw verhuis.
7: Amai, zalig, merci.
8: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een B-Bad-inzamelpunt. B-Bad. Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
9: Profel.
10: Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar Belgische kwaliteit. Profel, ramen en deuren met glasheldere belofte. Profiteer nu van speciale condities.
2: Nostalgie Hit Weekend.
0: Alleen de grootste hit.

0: Vlaanderen telt duizenden bekende stemmen. Maar slechts drie daarvan zijn de drie van Nostalgie.
1: Wij zijn
2: Nostalgie.
0: Herken jij deze drie bekende stemmen? Speel dan mee en win 5000 euro. De drie van Nostalgie. Vanaf maandag alleen bij Nostalgie.
3: Dit weekend trakteert jouw buurtsuper je op Libeert chocolade. Vind de deelnemende winkels via superbuurt.be en maak kans op een chocoladeweekend in Brugge.
4: Nog voor jij kan denken...
5: Ik heb gelijk geen energie.
4: Krijg je van Heelan al een terugbetaling voor je psychotherapie? En nog voor je beseft dat je conditie achteruit is gegaan? Zie al een deel van je sportabonnement terug op je rekening staan? En nog voor...
6: Oh, mijn rug zit vast.
4: Heeft je osteopaat je al met de juiste... Verrast?
5: Excuseer, ik lig toch op een kamer alleen?
4: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
7: Harta, harta, voelta.
8: Voel je kat haar zalig zachte vacht.
9: Ai, poesje.
8: Voel hoe je een pluizige dictator dan plots uw vinger openrijdt.
9: Ah, poesje.
8: En toch zou gij uw leven geven, ook al heeft hij een haarbal er 9.
9: Een stoute kaart.
8: Ja, uw kat leidt een luizenvrij luizenleven. Want gij gaat naar Horta. Daar spint je spontaan door de raad van onze experts. Daar bloeit je open als gigadierenvriend. Compleet zot van tuin en dier.
10: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we klinken op het wijnfestival. Tot en met 21 oktober scoor je je favoriete wijnen aan 2+1 gratis.
11: Oh, dan de thee. En de thee?
10: Besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
11: En de thee?
10: Alcoholmisbruik schaadt gezondheid. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
12: Mijn kleerkast die zit vol vergeten pareltjes. Die te strakke broek, die leuke jas, die trui die ik niet meer draag. En dan denk ik, die maken straks wel iemand anders blij.
13: Deel je kledij en maak de wereld blij. Bel & Back. Breng je oude kledij binnen bij Bel & Bo en ontvang 10 euro korting. Meer info op bel-bo.be.
14: Bel & Bo.
15: Ben jij creatief en maak je graag zelf kleding? Kom dan naar het Stoffenspektakel, het grootste evenement op stoffengebied. Bij het Stoffenspektakel vind je stoffen voor kleding, gordijnen, meubels, hobby, naaimachines en mercerie. Zondag 4 oktober in de Antwerp Expo in Antwerpen. De toegang is gratis. Kijk op stoffenspektakel.nl.
16: Motorhome of camperfan? Op het Dicar Motorhome Salon vind je de ruimste keuze van het land. Met meer dan 30 merken en meer dan 1000 wagens op stok. Het Dicar Motorhome Salon. Van 8 tot en met 11 oktober in Wetteren, Geel en Veurne.
17: Night of the Proms. Op 20, 21 en 22 november in de AFAS Dome in Antwerpen. Met onder andere Holly Johnson van Frankie Goes to Hollywood. OMD en van bij ons. Maxim. Night of the Proms in de AFAS Dome. Info via nightoftheproms.be.
0: Het Nostalgie Hit Weekend.
18: Alleen de grootste hits

0: als speelgoedkip heb ik een tolk nodig om te zeggen dat correct PMD-sorteren echt niet moeilijk is. Zelfs kiekjes kunnen dat, maar die moeten dat niet, want het zijn kiekjes. Om te onthouden wat in de PMD-zak mag, is er een slimme kip.
1: Ja, excuseer. Een slimme tip dus. Is het een verpakking?
2: Van plastic, metaal of drankkarton?
0: Dan mag het de zak in. Vost Plus.
3: Is het een vliegtuig? Is het een vogel?
4: Nee, dat is het niet. Het zijn de Studio 100 stickers bij je OK.
5: Op, alles is op.
4: Ha, gelukkig niet. De actie loopt nog tot 20 oktober. Kom af en vul nog snel je stickerboek. Zelfs op zondag.
5: Oké,
4: makkelijk mag. Voorwaarden in de winkel.
6: Bank van Breda, dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit, maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen vijf bankiers wil, maar één vertrouwenspersoon. Bank van Breda, de bank van ondernemers en vrije beroepen.
7: Hoe mag die steek gebakken zijn?
8: Je bak, dat is hetzelfde als signaal toch, hè? Zoals ze zeggen, hè.
9: Steekstress? Dat is niet nodig. Geniet van ons beste vlees ooit tijdens de week van de stekfriet. Thuis of op restaurant?
8: Bleu.
10: Ah, onderuit in mijn comfortabele zetel. Zo even dat niks moet. Heerlijk. Wil jij ook dat ultieme gevoel van rust? Dan is er goed nieuws, want het zijn comfortdagen bij Deba Meubelen. Bij je aankoop krijg je er nu een cadeaubon van 10% bovenop. Een extraatje om later nog eens te genieten. Ontvang nu je cadeaubon van 10% tijdens de comfortdagen bij Deba Meubelen. In Sint-Niklaas en op debameubelen.be. Deba Meubelen, jouw keuze in wonen.
11: Oké, wacht. Just even checken. Huh? Hebben we alles wat we nodig hebben?
12: Een koord, duct tape,
11: rubberbotten, de schop.
12: Oh, zou je niet beter ook die kettingzaag meepakken?
11: Ah nee, daarom hebben we dat tapijt.
13: Heb je geen klantenkaart, meneer?
14: Safti.
0: Een crimineel groot aanbod vind je bij Safti. Want geen enkel doe-het-zelf-project is te gek. We staan je bovendien bij met het beste advies.
11: Als je het bij Safti niet vindt, vind het nergens.
14: Safti.
15: Voor haar, voor de kids of voor mij. De nieuwe BR maakt iedereen blij. Ontdek de mooiste kleding, nachtkleding en lingerie. Van trendy, casual tot chic. Ook voor een maatje meer. De nieuwe BR in Oost-Rozenbeke. Kijk op denieuwebeer.be en shop online.
16: Open deurdagen tot en met 11 oktober met 10% korting op alles en 20% op winterjassen.
15: De nieuwe BR. Berensterk in jouw kledingmerk.
17: Nostalgie. Dit is het nieuws bij Nostalgie.
18: Goedemorgen. De septemberverklaring van de Vlaamse regering is gisteravond goedgekeurd. Na bijna 11 uur debatteren in het parlement. Het gebeurde zoals verwacht, meerderheid tegen oppositie.
19: 65 leden stemmen ja, 54 leden stemmen nee. Niemand onthoudt zich. Het Vlaams parlement keurt de verklaring goed.
18: Minister-president Diependalen kan zich dus weer met andere dingen bezighouden. Zoals de aanstelling van een nieuwe, definitieve gouverneur voor West-Vlaanderen. In Antwerpen is een vrouw van 43 levensgevaarlijk gewond geraakt na een ongeval op haar fiets. Een autobestuurder gooide plots een deur open. De vrouw kon die nog ontwijken, maar bij dat manoeuvre kwam ze zwaar ten val en werd ze naar het ziekenhuis gebracht. Nog nooit hebben we zoveel ouderschapsverlof genomen als in augustus. Dat blijkt uit cijfers van de RVA. Een goede 118.000 Belgen deden dat, of 1200 meer dan in augustus vorig jaar. Alleen tijdens corona waren dat er nog meer, maar toen waren er speciale regels, omdat veel ouders thuis moesten werken en kinderen niet naar school konden. Tegen 2050 stevend ons land af op 1 miljoen kinderen die bijziend zijn. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van de opticiers in ons land. Die roepen op om myopie, want dat is de officiële naam van bijziendheid, serieuzer te nemen. Met preventiecampagnes en betere opvolging. Uit studies blijkt dat de helft van de wereldbevolking tegen 2050 een bril of lenzen draagt. De co-piloot die met opzet een vliegtuig van Fly Dubai zou hebben willen laten neerstorten, had een vliegverbod in Oman. Dat meldde Amerikaanse media. Tijdens een opleiding bij Oman Air werd hij geschorst wegens zijn extremistische standpunten. Hij werd daarna bij Fly Dubai aangenomen. De man viel eerder deze week zijn kapitein aan met een mes op een vlucht naar Israël. Passagiers konden hem overmeesteren en het toestel veilig aan de grond zetten. En de Rode Duivels hebben hun derde groepswedstrijd in de Nations League gewonnen. Het werd 3-0 tegen Turkije. Twee goals van Kevin De Bruyne, een derde van invaller Romelu Lukaku. Je hoort bondscoach Mark van Bommel.
7: Ik ben heel tevreden over de winst, 3-0. En van de andere kant, ja, we hebben er wel een wedstrijd van gemaakt die op en neer ging. Kijk, wij hebben een goed idee van voetballen. De jongens kunnen dat uitvoeren. En alleen als je slordig bent, ja, dan maak je er, zeker omdat de afstanden vrij groot waren, ja, dan maak je er echt een sprintwedstrijd van. Open wedstrijd, misschien wel een soort pingpongwedstrijd.
18: Nog in onze groep speelden Frankrijk en Italië 1-1 gelijk. Frankrijk is de leider met 7 op 9, België is tweede met 6 punten. Maandag volgt de uitwedstrijd tegen Frankrijk. De Duivels moeten dan wel zonder Kevin De Bruyne en Yuri Tielemans doen, want die zijn geschorst. Eerst wat mist hier en daar, maar daarna een vrij zonnige dag bij maxima tot 21 graden. Ook morgen vrij zonnig bij 20 graden en dat blijft zo de volgende dagen.
20: De drie van Nostalgie.
21: Wij zijn
22: Nostalgie.
20: Herken jij deze drie stemmen? Dan win je 5000 euro. De speurtocht start maandag om 7:30. Nostalgie. Het Nostalgie

0: weekend nog tot 30% korting op alles voor dieren. Alsjeblieft en als u blaft. Horta, compleet zot van tuin en dier.
1: De beste Volvo aanmaken, dat kan tellen.
2: Luister, ik wil nu niet opscheppen, maar... Ah jawel, eigenlijk wel.
1: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week bij Lidl XXL kippenborstfilet. Dat is maar 9,99 euro voor 1,5 kilo.
2: Maffa.
1: Lidl, dat kan tellen.
3: Minder en meer. Bij Keytrade Bank maken we bankieren niet onnodig ingewikkeld. Open een rekening, stort 50 euro en krijg 100 euro. Keytrade Bank, dat is evident. Info en voorwaarden op keytradebank.be.
4: Dag jongen, ik kom de afvalolie ophalen.
5: Hallo.
4: Zeg, ga jij hier de garage van uw ouders overnemen of wat?
5: Ja, ik wil autotechniek studeren.
4: Ah, mag ik dan later bij u de afvalolie komen ophalen?
5: Maar ja, tuurlijk. Want dat is goed voor het milieu.
4: Ja.
5: En dan krijg ik misschien wat centjes.
4: Nou, dat is slim. Dat is heel slim.
6: Denk aan de volgende generaties. Laat de afvalolie van je garage ophalen door een Valorlub-inzamelaar. Dat is wettelijk verplicht en goed voor het milieu. Check je vergoeding op valorlub.be.
7: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
8: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kind iets van leren, hè, mama? Ja.
7: En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder... voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
9: Vier Wereldchocoladedag met Leonidas. Nu 2 plus 1 gratis op de pralinedoosjes.
10: Iedereen gelukkig.
9: Enkel in de winkels van
11: Leonidas.
9: Voorwaarden op leonidas.com.
12: Omdat je niet altijd zin hebt in hetzelfde, swipe je van...
13: 30 ideeën voor pastaschotels.
12: In Libelle Lekker naar...
13: De 5 beste beleggingen van het moment.
12: In Trends of naar...
13: Belgische politiek achter de schermen.
12: In Knak, waar je ook zin in hebt, voor maar 1 euro per week... swipe je tussen 30 magazines met mijnmagazines.be.
14: Dit is het Nostalgie Hit Weekend.

0: Nostalgie Weekend Update.
1: Ik ben Simon en neem je graag even mee door enkele toffe uittips dit weekend. Dit weekend is het weekend van de klant. Vandaag en morgen rollen jouw lokale handelaars de rode loper uit om jou te bedanken. De nationale gaststad is dit jaar Roeselare. Maar als je nu door Roeselare kuiert of binnenstapt bij de bakker om de hoek, overal word je getrakteerd op toffe attenties, winacties en leuke extraatjes. Het perfecte weekend om je buurt te steunen en jezelf eens goed te laten verwennen bij jouw favoriete winkels. En na 4 jaar heropent Design Museum Gent dit weekend met een gloednieuwe vleugel en een gratis openingsweekend. Vandaag en morgen kun je het museum gratis binnenwandelen, workshops meepikken of morgen aanschuiven voor een designbrunch en makersmarkt. Design duikt ook overal in de stad op, met bijvoorbeeld een artistieke springkastelen aan de Korenlei. En stemmenliefhebbers moeten dit weekend op SeaMine in Genk zijn voor het internationaal koorfestival Vlaanderen. Het hele weekend lang geniet je van internationale topensembles zoals de King Singers, zangworkshops en spannende koorwedstrijd. Morgen is de festivaldag Zing in Genk helemaal gratis, inclusief ook openluchtoptredens en een grote samenzang 's avonds. En heb je zelf nog leuke uittips voor volgend weekend? Laat het dan nu weten in onze Nostalgie-app.
0: Het Nostalgie-app.

0: twee legendarische decennia in één spectaculaire nacht. De nostalgie 80s en 90s party. Shaken en meebrullen met de grootste 80s en 90s party hits. Met Daisy D van Technotronic. Good Shape. Two Brothers on the Fourth Floor. En DJ Frank. De nostalgie 80s en 90s party. Een nacht vol hits, helden en herinneringen. Op vrijdag 30 oktober in Carré Willebroek. Score nu je tickets op nostalgie.be.
1: Dit weekend trakteert jouw buurtsuper je op Libeert chocolade. Vind de deelnemende winkels via superbuurt.be en maak kans op een chocoladeweekend in Brugge.
2: Knaldi. Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op onze verse kip kalkoen crunchies. Dat zijn 20 crunchies voor de knaldiprijs van maar €5,69. Aldi, altijd slim.
3: En er trekt een actieve onweerszone over het land met
4: nog... Ah, oh, schat, kijk eens naar de lucht. Oh, ja. Amai, jong, dat is volledig grijs.
5: Och, en onze auto staat op de oprit. Oh. Oei, dat staat hier vol bomen.
4: Ja.
5: Weet je wat dat zo'n tak weegt? Zeg, ons verzekering is toch nog in orde?
4: Hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Eerst een volledig overzicht. Ja, ja, het is in orde.
5: Oef, dat is een pak van mijn hart.
4: Ja, ja, oh. Ja, schat.
1: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kated. KBC beweegt met je mee.
6: Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kruk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryer, stofzuiger, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
1: Krijg dat big deal gevoel. Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober, exclusief voor Prime leden. Word nu Prime lid op amazon.com.be. In oktober verdubbelt Suzuki uw overnamepremie. In totaal tot €5.500 voordeel. Voorwaarden bij uw Suzuki-verdeler en op suzuki.be.
7: Van zaterdag 3 tot maandag 5 oktober krijg je bij Brico Brico City
8: en Brico Planet
7: bij aankoop van minimum 2 artikelen naar keuze met je getrouwheidskaart
8: 20% korting op alles.
7: En zelfs 25% voor B-plus-leden.
8: Want zelfgemaakt
7: is slim bespaard.
8: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.
9: Op zoek naar een haalbaarheidsattest? Dat kan met Imos Koopman.
1: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via imoskoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
9: Imos Koopman!
10: Schatteke, weet jij nog dat kastje van oma?
11: Dat kastje dat je nog moest opschuren?
10: Ja, kom een keer kijken.
11: Amai, oh merci.
1: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een B-Bad-inzamelpunt. B-Bad. Samen recycleren, beter voor ons allemaal. Zachte lippen voor een zacht prijsje? Daarvoor moet je bij Kruidvat zijn. Nu, alles van Labello, 3 voor maar €10. Ren dus snel naar Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig. Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
12: Fan van ronkende benzines? Of krijg je een kick van elektrische pk's? Bij Autogids vindt elke autoliefhebber zijn gading. Ontdek dus snel ons nieuwste nummer. Boordevol autonieuws, tests en exclusieve reportages. Haast je naar de krantenwinkel of surf naar autogids.be. Autogids, de nummer 1 in autocontent in België.
13: De job van je leven, die komt nog wel. Je carrière groeit, net zoals jij. Ga voor een job die nu bij je past. Bouw, industrie, IT of zorg. Op jobad.be en de app swipe je door duizenden vacatures die staan te wachten op een match. Een job voor elk moment in je leven. Vind jouw volgende job op jobad.be of via de app.
0: Dit is het Nostalgie Hit Weekend.
1: Alleen de grootste hits

0: leven is het altijd een. En deadlines halen, en kids ophalen, en zoeken naar laadpalen. Bij Q8 Electric is het ook altijd een. En supersnel laden, en nu hier. En straks ook daar kunnen laden. En zelf ook even opladen. Want wij zijn een straf laadstation en een zoveel meer station. Q8 Electric.
1: Schatteke, weet jij nog dat kastje van oma?
2: Dat kastje dat je nog moest opschuren?
1: Ja. Kom een keer kijken.
2: Amai, oh merci.
3: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bebat-inzamelpunt. Bebat. Samen recycleren. Beter voor ons allemaal. Proximus presenteert.
4: Zeg, Arthur, kom eens. Camera 4.
5: Ja.
4: De zaal van de juwelen. Mm-hmm. Je schoonmaker. Je staat dus al 10 minuten te kuisen bij dat kroonjuweel.
5: Ja, het zal er vuil zijn, zeker.
4: Nee, dat is los.
3: Schoonmaken of op verkenning? Beleef de wereld anders met Lupin seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible. De Maître Chocolatiers plannen een verrassing in de ateliers van Leonidas.
6: We hebben iets te vieren, Wereldchocoladedag.
7: Ja, en met onze kwaliteit is dat ook onze feestdag, hè?
6: Zeker, en daarom 2 praline doosjes kopen, 1 doosje met Gia pralines gratis.
7: Oh, met praline, die gouden.
6: Daar gouden we allemaal van, hè, Adam?
3: Vier Wereldchocoladedag met Leonidas. Tot en met 4 oktober. Koop 2 praline doosjes en krijg een doosje Gia's gratis. Enkel in de winkels van Leonidas. Voorwaarden op leonidas.com. Discamania,
8: mania bij Carrefour. De Promomania is terug. Tot dinsdag ons varkenshaasje peper en zout aan -45%. Dat is maar €9,85 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
9: Oh, dokter, het gaat niet meer.
10: Oei, en hoe lang speelt het al?
9: Oh, al maanden. Ik draai, ik zucht en ik word wakker met pijn in mijn rug, in mijn nek.
10: Oh, klassiek geval.
9: Is het nog te redden?
10: Nee. Tijd voor iets nieuws.
9: En waar vind ik dat?
10: Bij Macri. Bij de matrassen die je wel goed aanvoelen.
9: Oh, het is eindelijk weer goed slapen.
10: Ja, en deze maand misschien zelfs gratis.
9: Gratis?
10: Ja, als u uw aankoop terugwint. Ontdek nu de gloednieuwe slaapcomfortafdeling bij Macri in Ronsen. En maak kans om je aankoop terug te winnen.
3: Macri, waar beter slapen begint.
11: Ja, nog 1 meter. Oh.
12: Ja, uw zuurstofwaarde ziet er goed uit. Vandaag in de bouw, morgen in de zorg. Je carrière groeit, net zoals jij. Ga voor een job die nu bij je past. Op jobad.be staan duizenden vacatures te wachten op een match. Een job voor elk moment in je leven. Vind jouw volgende job op jobad.be of via de app.
13: Meer licht, meer ruimte. Veranda's van der Bouwheden.
14: Nostalgie. Dit is het nieuws bij Nostalgie.
15: Een goedemorgen. De septemberverklaring van de Vlaamse regering is gisteravond goedgekeurd na bijna 11 uur debatteren in het parlement, waarbij de oppositie het hele akkoord afschoot. De stemming was zoals verwacht meerderheid tegen oppositie.
16: 65 leden stemmen ja, 54 leden stemmen nee. Niemand onthoudt zich. Het Vlaams parlement keurt de verklaring goed.
15: Minister-president Diependalen kan zich dus weer met andere dingen bezighouden, zoals de aanstelling van een nieuwe definitieve gouverneur voor West-Vlaanderen. Open VLD en CD&V hebben concrete gesprekken gevoerd om samen 1 partij te vormen. Dat zegt oud-Open VLD-voorzitter Egbert Lachaert in een interview met het Nieuwsblad. Het was in de beginperiode van de regering De Croo. Die werd gevormd in 2020. Lachaert zat aan tafel met toenmalig CD&V-voorzitter Joachim Koens en nog topmensen van beide partijen. Het is toen niet doorgegaan omdat er in beide partijen te veel weerstand was. De co-piloot die met opzet een vliegtuig van Fly Dubai zou hebben willen laten neerstorten, had een vliegverbod in Oman, dat meldde Amerikaanse media. Tijdens een opleiding bij Oman Air werd hij geschorst wegens zijn extremistische standpunten. Hij werd daarna bij Fly Dubai aangenomen. De man viel eerder deze week zijn kapitein aan met een mes op een vlucht naar Israël. Passagiers konden hem overmeesteren en het toestel veilig aan de grond zetten in Saudi-Arabië. De Rode Duivels hebben hun 3e groepswedstrijd in de Nations League gewonnen. Het werd 3-0 tegen Turkije. 2 goals van Kevin De Bruyne en 1/3 van invaller Romelu Lukaku. Je hoort kapitein Yuri Tielemans.
17: 3-0 winnen thuis is heel goed. Nu, wij moeten ook leren uit onze wedstrijd. Bij momenten was het gewoon veel te open. Ik denk dat wij in het spel meer controle kunnen behouden en dat maakt het ons ook makkelijker.
15: Nog in onze groep speelden Frankrijk en Italië 1-1 gelijk. Frankrijk is leider met 7 op 9. België is tweede met 6 punten. Maandag volgt de uitwedstrijd tegen Frankrijk. De Duivels moeten het dan wel zonder Kevin De Bruyne en Tielemans doen, want die zijn geschorst. En het is het weekend van de klant. Daarmee willen Unizo en Comeos de lokale winkels in de kijker zetten. Uit een bevraging van die organisaties blijkt dat de meeste mensen liever in een fysieke winkel shoppen dan online. Giel Sterks van Unizo.
18: De fysieke winkel is en blijft een huis van vertrouwen. Je kan er producten voelen, je wordt er aangesproken, je hebt dat menselijk contact. Dus die maatschappelijke meerwaarde speelt daar heel fel een rol. En daarboven zien we dat pure online players hoe langer hoe meer ook fysieke winkels openen om dat vertrouwen toch wel te maximaliseren.
15: In heel wat winkels krijg je vandaag en morgen een attentie voor het weekend van de klant. Eerst wat mist hier en daar, maar daarna een vrij zonnige dag bij maxima tot 21 graden. Ook morgen vrij zonnig bij 20 graden en dat blijft zo de volgende dagen.
19: De drie van nostalgie.
9: Wij zijn
20: nostalgie.
19: Herken jij deze drie stemmen? Dan win je 5000 euro.
21: De speurtocht start maandag om 7:30.
19: Nostalgie. Het Nostalgie Hit Weekend.

0: Aldi, 2 plus 1 gratis op onze verse avocado's. Dat zijn 3 avocado's voor de knaldiprijs van maar €2,58. Aldi, altijd slim.
1: Nu ook in je Maxizo-winkel.
2: Hallo!
1: Royal Canin Veterinary Assortiment. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
3: Mijn kleerkast die zit vol vergeten pareltjes. Die te strakke broek, die leuke jas, die trui die ik niet meer draag. En dan denk ik, die maken straks wel iemand anders blij.
4: Deel je kledij en maak de wereld blij. Bel & Back. Breng je oude kledij binnen bij Bel & Bo en ontvang €10 korting. Meer info op bel-bo.be.
5: Bel & Bo.
6: Hey, we hebben bier met passie gebrouwen. Proef de 100 jaar oud Nambacht en steek zelf in baktuppen met Evenhem blond, bruin en triple. Alles aan dezelfde prijs.
7: Vraag naar Evenhem in uw afhaalpunt of surf naar evenhem.com.
6: Evenhem, als u houdt, ge de kerk in de midden. Absoluut een zonde weer.
8: Watermout, hop en his, het is Evenhem dat je mist.
9: Opgelet, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
10: Night of the Proms. Op 20, 21 en 22 november in de AFAS Dome in Antwerpen. Met onder andere Holly Johnson van Frankie Goes to Hollywood. OMD en van bij ons. Maxim. Night of the Proms in de AFAS Dome. Info via nightoftheproms.be.
11: Luistert, ik ben een vakman. Dan ga je niet naar de doe-het-zelf. Dan wil je gereedschap en azerwaren van topkwaliteit, aan goede prijzen, met topadvies en af en toe toch eens een goeie mop, zeer. Ik haal alles bij Vostools. Daar hebben ze echt alles. En met goed gerief kan alles veel beter, toch? Zeg tegen de Vostools-merk dat je het gehoord hebt van een vakman.
12: Open deur bij Vostools in Brecht op 9 oktober met 15% korting op alles. Met live demo's van De Wald. Hoe meer De Wald je koopt, hoe meer je gratis krijgt. Alle info op vostools.be.
13: Het Nostalgie Hit Weekend.
14: Alleen de grootste hits

0: Vlaanderen telt duizenden bekende stemmen. Maar slechts drie daarvan zijn de drie van Nostalgie.
1: Wij zijn
2: Nostalgie.
0: Herken jij deze drie bekende stemmen? Speel dan mee en win 5000 euro. De drie van Nostalgie. Vanaf maandag alleen bij Nostalgie.
3: Alleen dit weekend nog tot 30% korting op alles voor dieren. Alsjeblieft en als du blaft. Horta, compleet zot van tuin en dier.
4: TJ Bank maakt dagelijks bankieren niet moeilijker dan het al is. Gratis rekeningen, 100% online en per transactie krijgt u 5 cent. TJ Bank, dat is evident. Open een rekening, stort 50 euro en krijg 100 euro. Info en voorwaarden op tjbank.be.
5: Een buitenaardse invasie? Een afremmende locomotief? Een fabriek met industriële robots? Om het te weten moet je komen naar VOCA Open Bedrijvendag op zondag 4 oktober. Met meer dan 200 deelnemende bedrijven in het echt of op openbedrijvendag.be. In samenwerking met Flyo, Trends, De Zondag en VRT1.
6: Is het een vliegtuig? Is het een vogel?
7: Nee, dat is het niet. Het zijn de Studio 100 stickers bij je OK. Ha, gelukkig niet. De actie loopt nog tot 20 oktober. Kom af en vul nog snel je stickerboek. Zelfs op zondag. Oké, makkelijk mag. Voorwaarden in de winkel.
8: Een Mercedes, dat voelt als thuiskomen.
9: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. En ontdek onze exclusieve voordelen op mercedesbenz.be.
10: Oké, wacht. Just even checken. Uh-huh. Hebben we alles wat we nodig hebben?
11: Een koord, duct tape,
10: rubberbotten, de schop.
11: Oh, zou niet beter ook die kettingzaag meepakken?
10: Ah, nee, daarom hebben we dat tapijt.
12: Heb je geen klantenkaart, meneer?
13: Safti. Een crimineel groot aanbod vind je bij Safti. Want geen enkel doe-het-zelf-project is te gek. We staan je bovendien bij met het beste advies.
10: Als je het bij Safti niet vindt, vind het nergens.
13: Safti.
14: In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Praschaat of Tiele. Kijk op verlo.be.
15: Ah, onderuit in mijn comfortabele zetel. Zo even dat niks moet. Heerlijk. Wil jij ook dat ultieme gevoel van rust? Dan is er goed nieuws, want het zijn comfortdagen bij Deba Meubelen. Bij je aankoop krijg je er nu een cadeaubon van 10% bovenop. Een extraatje om later nog eens te genieten. Ontvang nu je cadeaubon van 10% tijdens de comfortdagen bij Deba Meubelen. In Sint-Niklaas en op debameubelen.be. Deba Meubelen, jouw keuze in wonen.
16: Voor haar, voor de kids of voor mij. De nieuwe BR maakt iedereen blij. Ontdek de mooiste kleding, nachtkleding en lingerie. Van trendy, casual tot chic. Ook voor een maatje meer. De Nieuwe Beer in Oost-Rozenbeek. Kijk op denieuwebeer.be en shop online.
17: Open deurdagen tot en met 11 oktober met 10% korting op alles en 20% op winterjassen.
16: De Nieuwe Beer. Berensterk in jouw kledingmerk.
18: Het Nostalgie Hitweekend.

0: Flammekes.
1: Bompie.
0: Nog tot morgen krijgen we 20% korting op alles.
1: Oh.
0: Met ons Gamma Plus kaart en 2 artikelen naar keuze.
2: Ik heb er al direct 2 nodig.
3: Oh, ik heb 20.
0: Dacht het wel.
4: En wel, het is het moment.
5: Hoe maak je het?
6: Samen met Gamma. Gamma.
5: Nog tot morgen krijg je bij aankoop vanaf 2 artikelen met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles. Uitzonderingen en voorwaarden op gamma.be.
7: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we
8: klinken op het wijnfestival.
7: Tot en met 21 oktober scoor je je favoriete wijnen aan 2 plus 1 gratis.
8: Oh, dan de thee. En de thee?
7: Besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
8: En de thee?
7: Alcoholmisbruik schaadt gezondheid. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
9: Denk aan de volgende generaties. Laat de afvalolie van je garage ophalen door een Valorlub-inzamelaar. Dat is wettelijk verplicht. Check je vergoeding op valorlub.be.
10: Deze radiospot is voor u.
11: Zeker.
10: Jij die 's morgens vroeg op de trein naar het werk.
11: Pas opgestaan.
10: Al direct weer in slaap valt.
11: Langzaam wegzakkend tegen de schouder van die onbekende man met zijn gazetje.
10: En maar kwijlen op zijn kostuum.

0: Is dat normaal?
1: Nee. Want slapen doet je in je bed. Het is bedtijd. Echt waar. Tijd voor een Sleep Life bed.
2: Sleep Life. Kom eens een heerlijk nieuw bed passen tijdens de Sleep Life open deurdagen. Sleep Life. Nu zondag open.
3: Een testrit met de nieuwe Audi A3 Sportback. Dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt. Technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi A3 Sportback vanaf €299 per maand in EasyLease. Met een voorafbetaling van €4.400. Aanbod voor particulieren. Info en voorwaarden op audi.be.
4: Wegdromen in een motorhome of campervan? Op het Dicar Motorhome Salon vind je de nieuwste modellen. Jij vergelijkt, jij kiest op je eigen tempo. Bij Dicar vind je de ruimste keuze van het land met meer dan 30 merken en meer dan 1000 wagens op stok. Profiteer van unieke aanbiedingen en uitzonderlijke saloncondities. Het Dicar Motorhome Salon. Van 8 tot en met 11 oktober in Geel, Wetteren en Veurne. Ontdek het volledige programma op dicar.be.
5: Ik ben het beu!
6: Oei.
5: Ja, ik kan niet langer bij hem blijven.
6: Je zoekt dus een eigen plek, ver genoeg van uw ex.
5: Ja, en hoe verder liever?
6: Ver genoeg, maar niet te ver.
5: Ah ja, voor de kinderen.
6: Weet je wat? Jij kunt. Ja, Imo.
7: Bessimo!
8: Omdat je niet altijd zin hebt in hetzelfde, swipe je van...
9: Oeh, lekkers voor het ganse gezin.
8: In Libelle naar...
9: De vijf beste looks van nu.
8: In Feeling of naar...
9: De hotste adresjes in je buurt.
8: Uit Flair. Waar je ook zin in hebt, voor maar €1 per week, swipe je tussen 30 magazines met mijnmagazines.be.
10: Ben jij creatief en maak je graag zelf kleding? Kom dan naar het Stoffenspectakel, het grootste evenement op stoffengebied. Bij het Stoffenspectakel vind je stoffen voor kleding, gordijnen, meubels, hobby, naaimachines en mercerie. Zondag 4 oktober in de Antwerp Expo in Antwerpen. De toegang is gratis. Kijk op stoffenspectakel.nl.
11: Hoogstraten.
12: Hoogstraten aardbeien.
13: Nostalgie.
14: Dit is het nieuws bij Nostalgie.
15: Goedemorgen. Het coronavirus gaat weer stevig rond. Dat blijkt uit metingen van het Leuvense rioolwater. Wetenschappers hebben daar de hoogste waarde gemeten in een jaar tijd. Je hoort virologe Elke Wollans van de KU Leuven.
16: School is nu ook terug bezig en dat virus gaat sneller over. Mensen worden meer geïnfecteerd en scheiden meer dat virus uit. Dat komt in het rioolwater terecht en dat verklaart die hoge waarde. Daarom willen wij iedereen waarschuwen die zich wil vaccineren. Is het nu de moment, want het is aan het rondgaan.
15: En net omdat het zo lang geleden is dat het coronavirus rondging, zijn we minder goed beschermd. Open VLD en CD&V hebben concrete gesprekken gevoerd om samen één partij te vormen. Dat zegt oud-Open VLD-voorzitter Egbert Lachaert in een interview met het Nieuwsblad. Het was in de beginperiode van de regering De Croo, die werd gevormd in 2020. Lachaert zat aan tafel met toenmalig CD&V-voorzitter Joachim Koens en nog topmensen van beide partijen. Het is toen niet doorgegaan omdat er in beide partijen te veel weerstand was. En in het oosten van Spanje is een dode gevallen door overstromingen. Het slachtoffer is een vrouw van 102. 90 andere mensen konden gered worden uit hun huis. Door een zware wolkbreuk viel er op korte tijd bijzonder veel regen. Huizen liepen onder water en auto's werden meegesleurd. We krijgen een vrij zonnige dag bij maxima tot 21 graden. Ook morgen vrij zonnig bij 20 graden en dat blijft zo de volgende dagen.
17: De drie. Van Nostalgie.
18: Wij zijn
19: Nostalgie.
17: Herken jij deze drie stemmen? Dan win je €5000.
20: De speurtocht start maandag om 7:30.
21: Nostalgie.
17: Het Nostalgie hit.

0: Zo sta je op.
1: Goedemorgen.
0: Met Veronique de Kok.
1: Bekijk jij de menukaart al online voordat je op restaurant gaat?
2: Dat is de normaalste zaak van de wereld.
1: Maar hoe kan dit?
2: Jij komt ergens binnen en je hebt geen flauw idee wat je gaat bestellen.
1: Nee, daar heb ik dan de menukaart voor en dan begin ik te kijken.
2: En wat doe je dan als er nu echt niks tussen staat dat je lekker vindt?
1: Maar enfin, zo moeilijk ben ik niet, Sander.
2: Dat is deel van het voorspel, van de voorpret.
1: Van het voorspel?
2: Ja.
1: Oh, het is top dat jij de dessert nog altijd.
0: Luister ook maandag naar... Vanaf 6 uur bij Nostalgie.
3: Harta, harta. Alleen dit weekend nog tot 30% korting op alles voor dieren. Alsjeblieft en alsjeblieft. Horta, compleet zot van tuin en dier.
4: De beste volle van maken, dat kan tellen.
5: Luistert, ik wil nu niet opscheppen, maar... Ah ja, wel. Eigenlijk wel.
4: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week bij Lidl XXL kippenborstfilet. Dat is maar 9,99 euro voor 1,5 kilo.
5: Maffa.
4: Lidl, dat kan tellen.
0: De job van je leven, die komt nog wel. Je carrière groeit, net zoals jij. Ga voor een job die nu bij je past. Bouw, industrie, IT of zorg. Op jobads.be en de app swipe je door duizenden vacatures die staan te wachten op een match. Een job voor elk moment in je leven. Vind jouw volgende job op jobads.be of via de app.
6: Oh, dokter, het gaat niet meer.
7: Oei, en hoe lang speelt het al?
6: Oh, al maanden. Ik draai, ik zucht en ik word wakker met pijn in mijn rug, in mijn nek.
7: Oh, klassiek geval.
6: Is het nog te redden?
7: Nee. Tijd voor iets nieuws.
6: En waar vind ik dat?
7: Bij Macri. Bij de matrassen die wel goed aanvoelen.
6: Oh, het is eindelijk weer goed slapen.
7: Ja, ja, en deze maand misschien zelfs gratis.
6: Gratis?
7: Ja, als u uw aankoop terugwint. Ontdek nu de gloednieuwe slaapcomfortafdeling bij Macri in Ronsen. En maak kans om je aankoop terug te winnen.
8: Macri, waar beter slapen begint.
9: Leden bij Leemans.
10: Maar Suzy, parket, dat moet de zagen met een cirkelzaag.
11: Maar jij hebt toch een goeie zaag?
10: Met die oude zaag, daar grok ik niet mee vooruit, hè?
11: En met jouw zaag, grok ik niet vooruit.
10: Maar Suzy toch?
12: Bij Leemans Kredieten timmeren we aan een goed tarief voor je renovatielening. Zagen jullie dat ook al? Op leemanskredieten.be?
9: Leden bij Leemans is leden bij vrienden.
12: Let op, geld lenen kost ook geld. Info en voorwaarden op leemanskredieten.be.
0: Op je Buffalo's de 90s herbeleven? Luister naar Nostalgie 90s en Nillies via onze app of op nostalgie.be. Het Nostalgie Hit Weekend.
13: Alleen de grootste hits.

0: Nostalgie Weekend Update.
1: Ik ben Simon en neem je graag even mee door enkele toffe uittips dit weekend. Dit weekend is het weekend van de klant. Vandaag en morgen rollen jouw lokale handelaars de rode loper uit om jou te bedanken. De nationale gaststad is dit jaar Roeselaren. Maar als je nu door Roeselaren kuiert of binnenstapt bij de bakker om de hoek, overal word je getrakteerd op toffe attenties, winacties en leuke extraatjes. Het perfecte weekend om je buurt te steunen en jezelf eens goed te laten verwennen bij jouw favoriete winkels. En na 4 jaar heropent Design Museum Gent dit weekend met een gloednieuwe vleugel en een gratis openingsweekend. Vandaag en morgen kun je het museum gratis binnenwandelen, workshops meepikken of morgen aanschuiven voor een designbrunch en makersmarkt. Design duikt ook overal in de stad op, met bijvoorbeeld een artistieke springkastelen aan de Korenlei. En stemmenliefhebbers moeten dit weekend op SeaMine in Genk zijn voor het internationaal koorfestival Vlaanderen. Het hele weekend lang geniet je van internationale topensembles zoals de King Singers, zangworkshops en spannende koorwedstrijd. Morgen is de festivaldag Zing in Genk helemaal gratis, inclusief ook openluchtoptredens en een grote samenzang 's avonds. En heb je zelf nog leuke uittips voor volgend weekend? Laat het dan nu weten in onze Nostalgie-app.

0: twee legendarische decennia in één spectaculaire nacht. De nostalgie 80s en 90s party. Shaken en meebrullen met de grootste 80s en 90s party hits. Met Daisy D van Technotronic, Good Shape, Two Brothers on the Fourth Floor en DJ Frank. Nostalgie, 80s en 90s party. Een nacht vol hits, helden en herinneringen. Op vrijdag 30 oktober in Carré Willebroek. Score nu je tickets op nostalgie.be.
1: Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op onze verse kip kalkoen crunchies. Dat zijn 20 crunchies voor de knaldiprijs van maar €5,69. Aldi, altijd slim.
2: Van zaterdag 3 tot maandag 5 oktober krijg je bij Brico Brico City
3: en Brico Planet
2: bij aankoop van minimum 2 artikelen naar keuze met je getrouwheidskaart
3: 20% korting op alles.
2: En zelfs 25% voor B-plus leden.
3: Want zelfgemaakt
2: is slim bespaard.
3: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.
4: Minder en meer. Bij Keytrade Bank maken we bankieren niet onnodig ingewikkeld. Open een rekening, stort €50 en krijg €100. Keytrade Bank, dat is evident. Info en voorwaarden op keytradebank.be.
5: Het is sale bij Transavia, dus vlieg nu vanaf Brussel met korting. Bijvoorbeeld Malaga of Faro vanaf €48, Porto vanaf €53 of boek een van de andere bestemmingen met korting op transavia.com.
6: Soms wil je gewoon dat bepaalde dingen ver uit je buurt blijven.
7: Ja, zoals mollen uit mijn gazon.
8: Of zoals wespen van mijn terras.
6: Of zoals indringers uit je tuin.
8: Oh ja.
6: Met Verisure Active Defense breidt je beveiligingsperimeter zich uit van je woning naar je tuin.
9: Stop, identificeer jezelf.
6: Zo kunnen we indringers detecteren en ingrijpen nog voor ze je huis bereiken. Want een indringer detecteren is één ding. Ingrijpen om je te beschermen, iets anders. Verisure. Zoveel meer dan een alarm. Verisure is een erkende onderneming voor bewaking, alarmsystemen en camera's.
10: Fan van ronkende benzines? Of krijg je een kick van elektrische pk's? Bij Autogids vindt elke autoliefhebber zijn gading. Ontdek dus snel ons nieuwste nummer. Boordevol autonieuws, tests en exclusieve reportages. Haast je naar de krantenwinkel of surf naar autogids.be. Autogids, de nummer 1 in autocontent in België.
11: Dit is het Nostalgie Hitweekend.

0: Hoe mag die steak gebakken zijn?
1: Gebak, bleu. Dat is hetzelfde als signaal, toch? Nee, rosé, zoals ze zeggen.
2: Steekstress? Dat is niet nodig. Geniet van ons beste vlees ooit tijdens de week van de stekfriet. Thuis of op restaurant?
1: Bleu.
3: In oktober verdubbelt Suzuki uw overnamepremie. In totaal tot €5.500 voordeel. Voorwaarden bij uw Suzuki-verdeler en op suzuki.be.
4: In je buurt super, groot of klein, mag het altijd wat meer zijn.
5: Bij je buurt super krijg je dit weekend een zakje Libeert chocoladecadeau. Vind de deelnemende winkels via superbuurt.be en maak kans op een chocoladeweekend in Brugge.
6: Vandaag kon niet beter beginnen. 1 minuut voor je wekker afging, was je al wakker.
7: Oh, dat is goed.
6: De temperatuur van het douchewater was perfect.
7: Oh, dat is goed.
6: En je had eindelijk eens tijd om te ontbijten.
7: Dat was goed.
6: Dus vol energie neem je de auto naar het werk om te vragen, nee te eisen, voor een fameuze loonsverhoging.
8: Oei. Dat is niet goed.
9: Dringend een nieuwe auto nodig? Vind snel jouw droomauto op autoscout24.be. Met meer dan 100.000 direct beschikbare auto's.
10: Dom, 4 chefs van Jam. We zijn weer.
11: Ja, het is voor het spotje voor de radio, hè, jongen. Maar omdat hier kan je met de shit voice-over doen.
12: Tom de Grote en Dominique Persode dus. Op culinair avontuur naar Zweden.
13: De Brusse invasie.
10: Amai, zeg. Kijk, we zijn er binnen.
12: Waar ze hun grote open vuurheld Niklas Ekstedt zullen ontmoeten.
10: Niklas, saai, joh.
12: De open vuur roadtrip naar Zweden. Nieuw en nu te bekijken met ondertiteling op je favoriete Jam-kanaal.
10: Want toch echt proberen een douche te pauwen hier, Toos.
14: Lekker! Echt lekker!
15: Nostalgie. Dit is het nieuws bij Nostalgie.
16: Goedemorgen. Het parket van Antwerpen voert een onderzoek naar zware zedenfeiten. Het gaat om een man van 41 die zijn ex-partner zou hebben gedrogeerd en misbruikt. Je hoort Cato Belmans van het parket.
17: In dat verdere onderzoek heeft de politie nog andere ernstige zedenfeiten ontdekt, waarbij ook 2 andere slachtoffers, ook ex-partners, in het vizier kwamen. Het gaat om ernstige zedenfeiten die zich in het verleden zouden hebben afgespeeld. De 2 andere slachtoffers die nu geïdentificeerd werden in het verdere onderzoek, zijn in het verleden mogelijk ook gedrogeerd en misbruikt.
16: Er zouden ook nog 2 andere mannen betrokken zijn bij de feiten. Ook zij zijn aangehouden. Rusland heeft opnieuw een belangrijke brug vernield in de Oekraïnse hoofdstad Kiev, dat meldt de burgemeester. Het is al de 2e brug die daar de afgelopen dagen is aangevallen. De vorige keer leidde dat tot enorme files in de buurt. Met de aanvallen wil Rusland onder meer de bevoorrading van het Oekraïnse leger tegenhouden. En sport. Op het tennistoernooi van Peking heeft Elise Mertens zich geplaatst voor de 3e ronde. Ze schakelde de Amerikaanse Katie Vallinets uit in 3 sets. De setstanden waren 6-0, 4-6 en 7-5. In de volgende ronde moet Mertens tegen de Letse Jelena Ostapenko. Veel zon vanmiddag met wat sluierwolken en de temperatuur kan oplopen tot 21 graden. Vanavond meer wolken vanuit het westen en vannacht kan er wat lichte regen vallen. Morgen start de dag grijs, maar daarna opnieuw mooi nazomerweer bij 20 graden. Ook begin volgende week blijft dat zo.
15: De 3 van Nostalgie.
18: Wij zijn
19: Nostalgie.
15: Herken jij deze 3 stemmen? Dan win je €5.000.
20: De speurtocht start maandag om 7:30.
15: Nostalgie. Het Nostalgie Hitweekend.

0: Vier wereldchocoladedag met Leonidas. Nu 2 plus 1 gratis op de pralinedoosjes.
1: Iedereen gelukkig.
0: Enkel in de winkels van Leonidas. Voorwaarden op leonidas.com.
2: Het is sale bij Transavia. Dus vlieg nu vanaf Brussel met korting. Bijvoorbeeld Malaga of Faro vanaf €48, Porto vanaf €53. Of boek een van de andere bestemmingen met korting op transavia.com.
3: Elke woonuitbreiding begint met een goed idee. Tijdens Open Bedrijvendag laat Veranda's van der Bouwideeën zien hoe dat idee werkelijkheid wordt. Volg een inspirerende rondleiding. Neem een kijkje achter de schermen. Ontdek echt vakmanschap bij Van der Bouwheden en geniet van een gezellige ontvangst. U bent welkom op Open Bedrijvendag bij Veranda's van der Bouwheden op zondag 4 oktober. Vanderbouwheden.be.
4: Vertrouw op een officiële Volkswagen concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen.
5: Oké, wacht. Just even checken. Hebben we alles wat we nodig hebben?
6: Een koord, duct tape,
5: rubberbotten, de schop.
6: Oh, zou hem niet beter ook die kettingzaag meepakken?
5: Ah nee, daarom hebben we dat tapijt.
7: Heb je geen klantenkaart, meneer?
8: Safti. Een crimineel groot aanbod vind je bij Safti. Want geen enkel doe-het-zelf-project is te gek. We staan je bovendien bij met het beste advies.
5: Als je het bij Safti niet vindt, vind het nergens.
8: Safti.
6: Ah, onderuit in mijn comfortabele zetel. Zo even dat niks moet. Heerlijk.
9: Wil jij ook dat ultieme gevoel van rust? Dan is er goed nieuws, want het zijn comfortdagen bij Deba Meubelen. Bij je aankoop krijg je er nu een cadeaubon van 10% bovenop. Een extraatje om later nog eens te genieten. Ontvang nu je cadeaubon van 10% tijdens de comfortdagen bij Deba Meubelen. In Sint-Niklaas en op debameubelen.be. Deba Meubelen, jouw keuze in wonen.
10: Ze zijn dat je altijd de kerken moet in de Mednauw. In Evenhem werd het bier ontwikkeld onder de kerktoren. Proef de 100 jaar oud Nambacht. Bier met passie gebrouwen. Steek zelf een bak tuppen met Evenhem. Blond, bruin en trippel. Alles aan dezelfde prijs.
11: Vraag naar Evenhem in uw afhaalpunt of surf naar evenhem.com.
12: Watermout, hop en his. Het is Evenhem dat je mist.
13: Opgelet, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
14: Voor haar, voor de kids of voor mij. De nieuwe BR maakt iedereen blij. Ontdek de mooiste kleding, nachtkleding en lingerie. Van trendy, casual tot chic. Ook voor een maatje meer. De nieuwe BR in Oost-Rozenbeke. Kijk op denieuwebeer.be en shop online.
15: Open deurdagen tot en met 11 oktober met 10% korting op alles en 20% op winterjassen.
14: De nieuwe BR. Berensterk in jouw kledingmerk.
16: Dit is het Nostalgie Hit Weekend.

0: Vlaanderen telt duizenden bekende stemmen. Maar slechts drie daarvan zijn de drie van Nostalgie.
1: Wij zijn
2: Nostalgie.
0: Herken jij deze drie bekende stemmen? Speel dan mee en win 5000 euro. De drie van Nostalgie. Vanaf maandag alleen bij Nostalgie.
3: TJ Bank maakt dagelijks bankieren niet moeilijker dan het al is. Gratis rekeningen, 100% online en per transactie krijgt u 5 cent. TJ Bank, dat is evident. Open een rekening, stort 50 euro en krijg 100 euro. Info en voorwaarden op tjbank.be.
4: Nu ook in je Maxizo winkel.
5: Hallo!
4: Royal Canin Veterinary Assortiment. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
6: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu met korting tot 400 euro per persoon. TUI. Live happy.
7: Stap in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
8: Ervaar ook dat gevoel. Boek nu je testrit tijdens de Star Days en geniet van exclusieve voordelen bij erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
9: Motorhome of camperfan? Op het Dicar Motorhome Salon vind je meer dan 30 merken en meer dan 1000 wagens op stok. Profiteer van unieke aanbiedingen en uitzonderlijke saloncondities. Van 8 tot en met 11 oktober in Geel, Wetteren en Veurne.
10: Ben jij creatief en maak je graag zelf kleding? Kom dan naar het Stoffenspectakel, het grootste evenement op stoffengebied. Bij het Stoffenspectakel vind je stoffen voor kleding, gordijnen, meubels, hobby, naaimachines en mercerie. Zondag 4 oktober in de Antwerp Expo in Antwerpen. De toegang is gratis. Kijk op stoffenspectakel.nl.
11: Night of the Proms. Op 20, 21 en 22 november in de AFAS Dome in Antwerpen. Met onder andere Holly Johnson van Frankie Goes to Hollywood. OMD en van bij ons. Maxim. Night of the Proms in de AFAS Dome. Info via nightoftheproms.be.
0: Het Nostalgie Hit Weekend.

0: Oktober. Kom af en vul nog snel je stickerboek. Zelfs op zondag. Oké, makkelijk mag. Voorwaarden in de winkel.
1: Mannekes,
2: Bompie.
1: Nog tot morgen krijgen we 20% korting op alles.
2: Oh.
1: Met ons Gamma Plus kaart en 2 artikelen naar keuze.
3: Ik heb er al direct 2 nodig.
4: Oh, ik heb 20.
1: Dacht het wel.
5: En wel, het is het moment.
6: Hoe maak je het?
7: Samen met Gamma. Gamma.
6: Nog tot morgen krijg je bij aankoop vanaf 2 artikelen met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles. Uitzonderingen en voorwaarden op gamma.be.
8: Dag manneke.
9: Hey.
8: Ik kom de afvalolie ophalen. Is uw papa op terf?
9: Papa is naar het veld. Hij is maar 5 minuten weg, zo.
8: Oké, zeg, en wat wilde jij later worden eigenlijk?
9: Ook landbouwer.
8: Mag ik dan ook de afvalolie van uw tractors komen ophalen?
9: Tuurlijk. Dat is goed voor het milieu. En ook misschien voor mijn spaarpot.
8: Ja, slim.
6: Denk aan de volgende generaties. Laat de afvalolie van je landbouwbedrijf ophalen door een Valorlub-inzamelaar. Dat is wettelijk verplicht en goed voor het milieu. Check je vergoeding op valorle.be.
10: Harta, harta, foto.
11: Voel uw kat haar zalig zachte vacht.
12: Ai, poesje.
11: Voelt hoe u een pluizige dictator dan plots uw vinger openrijdt.
12: Poesje.
11: En toch zou gij uw leven geven, ook al heeft hij een haarbal er 9.
12: Een stoute kaart.
11: Ja, uw kat leidt een luizenvrij luizenleven. Want gij gaat naar Horta. Daar spint ge spontaan door de raad van onze experts. Daar bloeit ge open als gigadierenvriend. Compleet zot van tuin en dier.
13: Het is sale bij Transavia. Dus vlieg nu vanaf Brussel met korting. Bijvoorbeeld Sevilla of Alicante vanaf €48, Marrakesh vanaf €58. Of boek een van de andere bestemmingen met korting op transavia.com.
14: Omdat je niet altijd zin hebt in hetzelfde, swipe je van
15: 30 ideeën voor pastaschotels
14: in Libelle Lekker naar
15: de 5 beste beleggingen van het moment
14: in Trends of naar
15: Belgische politiek achter de schermen
14: in Knak. Waar je ook zin in hebt, voor maar €1 per week swipe je tussen 30 magazines met mijnmagazines.be.
16: Luistert, ik ben een vakman. Dan ga je niet naar de doe-het-zelf. Dan wil je gereedschap en azerwaren van topkwaliteit, aan goede prijzen, met topadvies en af en toe toch eens een goeie mopseer. Ik haal alles bij Vostools. Daar hebben ze echt alles. En met goede gerief kan alles veel beter, toch? Zeg tegen de Vostools maar dat je het gehoord hebt van een vakman.
6: Open deur bij Vostools in Brecht op 9 oktober met 15% korting op alles. Met live demos van De Wald. Hoe meer De Wald je koopt, hoe meer je gratis krijgt. Alle info op vostools.be.
17: Meer licht, meer ruimte. Veranda's van der Bouwheden.
18: Nostalgie.
19: Dit is het nieuws bij Nostalgie.
20: Goedemiddag. Het parket van Antwerpen voert een onderzoek naar zware zedenfeiten na een klacht van een vrouw van 50 over seksueel misbruik door haar ex-partner. Die zou dat ook hebben gefilmd. Je hoort Cato Belmans van het parket.
21: In dat verdere onderzoek heeft de politie nog andere ernstige zedenfeiten ontdekt, waarbij ook 2 andere slachtoffers, ook ex-partners, in het vizier kwamen. Het gaat om ernstige zedenfeiten die zich in het verleden zouden hebben afgespeeld. De 2 andere slachtoffers die nu geïdentificeerd werden in het verdere onderzoek, zijn in het verleden mogelijk ook gedrogeerd en misbruikt.
20: Ook van dat misbruik zouden beelden zijn gemaakt. 2 andere verdachten die mogelijk betrokken zijn, zijn aangehouden. Het coronavirus gaat weer stevig rond, dat blijkt uit metingen van het Leuvense rioolwater. Wetenschappers hebben daar de hoogste waarde gemeten in een jaar tijd. Je hoort virologe Elke Wollands van de KU Leuven.
22: School is nu ook terug bezig en dat virus gaat sneller over. Mensen worden meer geïnfecteerd en scheiden meer dat virus uit. Dat komt in het rioolwater terecht en dat verklaart die hoge waarde. Daarom willen wij iedereen waarschuwen die zich wil vaccineren. Is het nu de moment, want het is aan het rondgaan.
20: En net omdat het zo lang geleden is dat het coronavirus rondging, zijn we minder goed beschermd. Rusland heeft opnieuw een belangrijke brug vernield in de Oekraïnse hoofdstad Kiev, dat meldt de burgemeester. Het is al de 2e brug die daar de afgelopen dagen is aangevallen. De vorige keer leidde dat tot verkeerschaos. Met de aanvallen wil Rusland onder meer de bevoorrading van het Oekraïnse leger tegenhouden. En sport. De Nederlander Max Verstappen vertrekt morgen vanuit pole position in de grote prijs van Bahrein Formule 1. Het is zijn eerste pole van het seizoen. De Brit Lewis Hamilton reed de 2e tijd. WK-leider Kimi Antonelli vertrekt van op de 3e plaats. Door de onrust in het Midden-Oosten wordt de wedstrijd in Maleisië gereden. En dan nog goed nieuws voor onze dierenasielen. Die krijgen extra steun om uit te breiden dankzij een erfenis. Een vrouw heeft 1,35 miljoen nagelaten aan het Dierenwelzijnsfonds. Dat geld komt nu ter beschikking van asielen die willen uitbreiden. Veel zon vanmiddag met wat sluierwolken en de temperatuur kan oplopen tot 21 graden. Vanavond meer wolken vanuit het westen en vannacht kan er wat lichte regen vallen. Morgen start de dag grijs, maar daarna opnieuw mooi nazomerweer bij 20 graden. En ook begin volgende week blijft het zo.
2: De drie van nostalgie.
4: Wij zijn
18: nostalgie.
2: Herken jij deze drie stemmen? Dan win je 5000 euro. De speurtocht start maandag om 7:30. Nostalgie. Het Nostalgie Hit Weekend.

0: Zo sta je op.
1: Goedemorgen.
0: Met Veronique de Kok.
1: Stanny Krets, die is er nog altijd bij. Stanny, ik denk dat er toch heel veel mensen het antwoord willen op één vraag. Dus
2: voor eens en voor altijd.
1: Komen Debbie en Nancy ooit nog terug op televisie?
3: Ik vermoed het wel. Het kan bijna niet anders. Het zou spijtig zijn moesten ze voor eens en voor altijd in hun kist blijven liggen.
4: En is dat, zal het op VRT zijn, VTM of Play, of staat alles open?
3: De hoogste bieder.
0: Luister ook maandag naar vanaf 6 uur bij Nostalgie.
5: Dit weekend trakteert jouw buurt super je op Libeert chocolade. Vind de deelnemende winkels via superbuurt.be en maak kans op een chocoladeweekend in Brugge.
6: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
7: Mijn kleerkast die zit vol vergeten pareltjes. Die te strakke broek, die leuke jas, die trui die ik niet meer draag. En dan denk ik, die maken straks wel iemand anders blij.
8: Deel je kledij en maak de wereld blij. Bel & Back. Breng je oude kledij binnen bij Bel & Bo en ontvang 10 euro korting. Meer info op bel-bo.be.
9: En er trekt een actieve onweerszone over het land met
10: een... Ah, schat, kijk eens naar de lucht. Amai, jong, dat is volledig grijs.
11: Och, en onze auto staat op de oprit. Och. Oei, dat staat hier vol bomen.
10: Ja.
11: Weet je wat dat zo'n tak weegt? Zeg, onze verzekering is toch nog in orde?
10: Sst. Hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Eerst een volledig overzicht. Ja, het is in orde.
11: Oef, dat is een pak van mijn hart.
10: Ja, schat.
12: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
13: Promomania is terug. Tot dinsdag ons varkenshaasje peper en zout aan -45%. Dat is maar €9,85 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
2: Het Nostalgie Hitweekend.

0: Nostalgie Weekend Update.
1: Ik ben Simon en neem je graag even mee door enkele toffe iTips dit weekend. Dit weekend is het weekend van de klant. Vandaag en morgen rollen jouw lokale handelaars de rode loper uit om jou te bedanken. De nationale gaststad is dit jaar Roeselare. Maar als je nu door Roeselare kuiert of binnenstapt bij de bakker om de hoek, overal word je getrakteerd op toffe attenties, winacties en leuke extraatjes. Het perfecte weekend om je buurt te steunen en jezelf eens goed te laten verwennen bij jouw favoriete winkels. En na 4 jaar heropent Design Museum Gent dit weekend met een gloednieuwe vleugel en een gratis openingsweekend. Vandaag en morgen kun je het museum gratis binnenwandelen, workshops meepikken of morgen aanschuiven voor een designbrunch en makersmarkt. Design duikt ook overal in de stad op, met bijvoorbeeld een artistieke springkastelen aan de Korenlei. En stemmenliefhebbers moeten dit weekend op SeaMine in Genk zijn voor het internationaal koorfestival Vlaanderen. Het hele weekend lang geniet je van internationale topensembles zoals de King Singers, zangworkshops en spannende koorwedstrijd. Morgen is de festivaldag Zing in Genk helemaal gratis, inclusief ook openluchtoptredens en een grote samenzang 's avonds. En heb je zelf nog leuke uittips voor volgend weekend? Laat het dan nu weten in onze Nostalgie-app.
0: Het Nostalgie-app.

0: legendarische decennia in één spectaculaire nacht. De nostalgie 80s en 90s party. Shaken en meebrullen met de grootste 80s en 90s party hits. Met Daisy D van Technotronic. Good Shape. Two Brothers on the Fourth Floor. En DJ Frank. De nostalgie 80s en 90s party. Een nacht vol hits, helden en herinneringen. Op vrijdag 30 oktober in Carré Willebroek. Scoor nu je tickets op nostalgie.be.
1: Bank van Breda, dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit, maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen vijf bankiers wil, maar één vertrouwenspersoon. Bank van Breda, de bank van ondernemers en vrije beroepen.
2: De beste volle van maken, dat kan tellen.
3: Luistert, ik wil nu niet opscheppen, maar... Ah jawel, eigenlijk wel.
2: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week bij Lidl XXL kippenborstfilet. Dat is maar 9,99 euro voor 1,5 kilo. Lidl, dat kan tellen.
4: De Maitre chocolatiers plannen een verrassing in de ateliers van... Leonidas.
5: We hebben iets te vieren. Wereldchocoladedag.
6: Ja, en met onze kwaliteit is dat ook onze feestdag, hè.
5: Zeker. En daarom twee praline doosjes kopen. Één doosje met Gia pralines gratis.
6: Oh, met praline, die gouden.
5: Daar gouden we allemaal van, hè. Hé, Adam?
4: Vieren Wereldchocoladedag met Leonidas. Tot en met 4 oktober. Koop twee praline doosjes en krijg een doosje Gia's gratis. Enkel in de winkels van Leonidas. Voorwaarden op leonidas.com.
7: Vandaag kon niet beter beginnen. 1 minuut voor je wekker afging, was je al wakker.
8: Oh, dat is goed.
7: De temperatuur van het douchewater was perfect.
8: Oh, dat is goed.
7: En je had eindelijk eens tijd om te ontbijten.
8: Dat was goed.
7: Dus vol energie neem je de auto naar het werk om te vragen, nee te eisen, voor een fameuze loonsverhoging.
9: Oei. Dat is niet goed.
10: Dringend een nieuwe auto nodig? Vind snel jouw droomauto op autoscout24.be. Met meer dan 100.000 direct beschikbare auto's.
11: Ja, nog 1 meter.
12: Oh. Ja, uw zuurstofwaarde ziet er goed uit.
13: Vandaag in de bouw, morgen in de zorg. Je carrière groeit, net zoals jij. Ga voor een job die nu bij je past. Op jobad.be staan duizenden vacatures te wachten op een match. Een job voor elk moment in je leven. Vind jouw volgende job op jobad.be of via de app.
14: Nostalgie Hit Weekend.
0: Alleen de grootste hit.

0: Voelt uw kat haar zalig zachte vacht?
1: Ai, poesje.
0: Voelt hoe u een pluizige dictator dan plots uw vinger openrijdt?
1: Ah, poesje.
0: En toch zou gij uw leven geven, ook al heeft hij een haarbal er 9.
1: Een stoute kaart.
0: Ja, uw kat leidt een luizenvrij luizenleven. Want gij gaat naar Horta. Daar spint ge spontaan door de raad van onze experts. Daar bloeit ge open als gigadierenvriend.
2: Horta.
0: Compleet zot van tuin en dier.
3: Als speelgoedkip heb ik een tolk nodig om te zeggen dat correct PMD-sorteren belangrijk is.

0: hangt nog slagroom aan uw kip. Lip. Ja, wacht, aan mijn lip. Oei, sorry. Speelgoedkippen mogen niet in de PMD-zak, maar lege bussen slagroom wel. Om te onthouden wat er nog allemaal in de PMD-zak mag, is er een liedje. Is het een verpakking?
1: Van plastic, metaal of drankkarton?
0: Dan mag het de zak in. Vost Plus.
2: Van zaterdag 3 tot maandag 5 oktober krijg je bij Brico, Brico City
3: en Brico Planet
2: bij aankoop van minimum 2 artikelen naar keuze met je getrouwheidskaart
3: 20% korting op alles.
2: En zelfs 25% voor B-plus leden.
3: Want zelfgemaakt
2: is slim bespaard.
3: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.
4: De deals bij Kruidvat, die zijn altijd tot in de puntjes verzorgd. Nu, John Frieda en Gul haarverzorging en styling. 1 plus 1, gratis.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Minder en meer. Bij Keytrade Bank maken we bankieren niet onnodig ingewikkeld. Open een rekening, stort €50 en krijg €100. Keytrade Bank, dat is evident. Info en voorwaarden op keytradebank.be.
7: In De Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Prasgaat of Tiele. Kijk op verlo.be.
8: Oh, dokter, het gaat niet meer.
9: Oei, en hoe lang speelt het al?
8: Oh, al maanden. Ik draai, ik zucht en ik word wakker met pijn in mijn rug, in mijn nek.
9: Oh, klassiek geval.
8: Is het nog te redden?
9: Nee. Tijd voor iets nieuws.
8: En waar vind ik dat?
9: Bij Macri. Bij de matrassen die je wel goed aanvoelen.
8: Oh, het is eindelijk weer goed slapen.
9: Ja, en deze maand misschien zelfs gratis.
8: Gratis?
9: Ja, als u uw aankoop terugwint. Ontdek nu de gloednieuwe slaapcomfortafdeling bij Macri in Ronsen. En maak kans om je aankoop terug te winnen.
10: Macri, waar beter slapen begint.
11: Fan van ronkende benzines? Of krijg je een kick van elektrische pk's? Bij Autogids vindt elke autoliefhebber zijn gading. Ontdek dus snel ons nieuwste nummer. Borden vol autonieuws, tests en exclusieve reportages. Haast je naar de krantenwinkel of surf naar autogids.be. Autogids, de nummer 1 in autocontent in België.
12: Lenen bij Leemans.
13: Maar Suzy, parket, dat moet de zagen met een cirkelzaag.
14: Maar jij toch een goeie zaag?
13: Met die zaag, daar grok ik niet mee vooruit, hè?
14: En met jagen zaag, grok ik niet vooruit.
13: Maar Suzy toch?
15: Bij Leemans Kredieten timmeren we aan een goed tarief voor je renovatielening. Zagen jullie dat ook al? Op leemanskredieten.be.
12: Lenen bij Leemans is lenen bij vrienden.
15: Let op, geld lenen kost ook geld. Info en voorwaarden op leemanskredieten.be.
16: Hoogstraten. Na, na, na, na, na. Hoogstraten aardbeien. Nostalgie. Dit is het nieuws bij Nostalgie.
17: Goedemiddag. Over een half uur komt premier De Wever voor het eerst samen met zijn vicepremiers om te onderhandelen over de begroting. Een aards moeilijke opdracht. De federale regering moet op zoek naar 10 miljard euro. Politiek journaliste Isolde van den Einde.
18: Het is een beetje cliché om te zeggen, maar als we kijken naar die Vlaamse begroting, dat was dan het voorrechtje. De federale onderhandelingen, ja, dat is het grote hoofdgerecht. Het gaat om grote budgettaire uitdagingen. Ik denk dat we maandag eerder wakker worden met een crisis dan met een akkoord dat helemaal afgerond is.
17: Ze hebben nog 10 dagen de tijd, want op 13 oktober zouden Wever zijn State of the Union geven in het parlement. In het oosten van Spanje is een dode gevallen door overstromingen. Het slachtoffer is een vrouw van 102. 90 andere mensen konden gered worden uit hun huis. Door een zware wolkbreuk viel er op korte tijd bijzonder veel regen. Huizen liepen onder water en auto's werden meegesleurd. De Fly Dubai-piloot, die tijdens de vlucht zijn collega aanviel, wilde een terreuraanslag plegen. Dat zeggen speurders in de Verenigde Arabische Emiraten. Zij voeren het onderzoek. De piloot viel op een vlucht naar Israël zijn kapitein aan met een bijl die zich voor noodgevallen in de cockpit bevindt. Het was zijn bedoeling om het vliegtuig te laten neerstorten. Eerder raakte bekend dat de man in Oman een vliegverbod had gekregen wegens zijn extremistische ideeën. En sport op het EK wielrennen in Slovenië heeft de Noor Elias Diebing de titel gepakt bij de junioren. Dat zijn renners onder 19 jaar. Hij kwam solo over de meet na een heuvelachtige rit van 110 kilometer. Hij sprong weg op de laatste beklimming. Vic de Smet was de beste Belg op plaats 5, Sander Willems werd 6e. En sport, de Nederlander Max Verstappen vertrekt morgen vanuit pole position in de grote prijs van Bahrein Formule 1. Het is nog maar zijn eerste pole van het seizoen. De Brit Lewis Hamilton reed de tweede tijd. WK-leider Kimi Antonelli vertrekt van op de derde plaats. Door de onrust in het Midden-Oosten wordt de wedstrijd in Maleisië gereden. En dan nog goed nieuws voor onze dierenasielen, want zij krijgen extra steun om uit te breiden dankzij een erfenis. Een vrouw heeft 1,35 miljoen nagelaten aan het Dierenwelzijnsfonds. Dat geld komt nu ter beschikking van asielen die willen uitbreiden. Veel zon vanmiddag met wat sluierwolken en de temperatuur kan oplopen tot 21 graden. Vanavond meer wolken vanuit het westen en vannacht kan er wat lichte regen vallen. Morgen start de dag grijs, maar daarna opnieuw mooi nazomerweer bij 20 graden. Ook begin volgende week blijft dat zo.
19: De drie van nostalgie.
20: Wij zijn
21: nostalgie.
19: Herken jij deze drie stemmen? Dan win je 5000 euro.
22: De speurtocht start maandag om 7:30.
19: Nostalgie. Het Nostalgie Hitweekend.

0: Goeiedag meneer, wat zal het zijn?
1: Voor mij twee grote met mayonaise. Mm-hmm. En dan ook nog twee...
0: Was dat alles meneer?
1: Geef mij ook nog één...
0: Ja, en die twee... Moet dat medaillantjes?
1: Ja, en currysaus.
0: En dat is voor hier op te eten? Of?
1: Nee, het is voor...
2: Weet jij wat er in je frituursnak verstopt zit? Zeg stop tegen paardenvlees. Teken de petitie op gaia.be.
3: Profel. Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar ramen en deuren van betrouwbare Belgische kwaliteit. In PVC, aluminium en hout.
4: Ja, maar de plaatsing, is die ook betrouwbaar?
3: Op en top professioneel. Met de pro van...
5: Profel.
3: Ramen en deuren met glasheldere belofte. Nu met speciale condities. Kijk op profel.be.
6: Bij Telenet weten we dat je als binnenhuisarchitect soms dit telefoontje krijgt.
7: Ja, graag iets Japans.
8: Ibiza. Ruim. Ja, niet te groot, hè.
7: Kleurrijk.
8: Ja, met veel beige.
6: En omdat jij op maat werkt voor jouw klanten, bieden wij bij Telenet ook producten op maat aan voor jouw zaak. Ontdek het op telenet.be/voor je zaak.
9: Stap in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
10: Ervaar ook dat gevoel in de nieuwe elektrische C-klasse. Nu met exclusieve Stardays-voordelen. Ontdek hem bij je erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
11: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we
12: klinken op het wijnfestival.
11: Tot en met 21 oktober scoor je je favoriete wijnen aan 2 plus 1 gratis.
12: Oh, dan de thee. En de thee?
11: Besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven.
12: En de thee?
11: Alcoholmisbruik schaadt gezondheid. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
13: Night of the Proms. Op 20, 21 en 22 november in de AFAS Dome in Antwerpen. Met onder andere Holly Johnson van Frankie Goes to Hollywood. OMD en van bij ons. Maxim. Night of the Proms in de AFAS Dome. Info via nightoftheproms.be.
14: Wegdromen in een motorhome of campervan? Op het Dicar Motorhome Salon vind je de nieuwste modellen. Jij vergelijkt, jij kiest op je eigen tempo. Bij Dicar vind je de ruimste keuze van het land met meer dan 30 merken en meer dan 1000 wagens op stok. Profiteer van unieke aanbiedingen en uitzonderlijke saloncondities. Het Dicar Motorhome Salon. Van 8 tot en met 11 oktober in Geel, Wetteren en Veurne. Ontdek het volledige programma op dicar.be.
15: Ben jij creatief en maak je graag zelf kleding? Kom dan naar het Stoffenspectakel, het grootste evenement op stoffengebied. Bij het Stoffenspectakel vind je stoffen voor kleding, gordijnen, meubels, hobby, naaimachines en mercerie. Zondag 4 oktober in de Antwerp Expo in Antwerpen. De toegang is gratis. Kijk op stoffenspectakel.nl.
16: Omdat je niet altijd zin hebt in hetzelfde, swipe je van...
17: Oeh, lekkers voor het ganse gezin.
16: In Libelle naar...
17: De 5 beste looks van nu.
16: In Feeling of naar...
17: De hotste adresjes in je buurt.
16: Uit Flair. Waar je ook zin in hebt, voor maar 1 euro per week... swipe je tussen 30 magazines met mijnmagazines.be.
18: Het Nostalgie Hit Weekend.
19: Alleen de grootste hit en geen getetter.
20: Nostalgie. I want you to want me.

0: Vlaanderen telt duizenden bekende stemmen. Maar slechts drie daarvan zijn de drie van Nostalgie.
1: Wij zijn
2: Nostalgie.
0: Herken jij deze drie bekende stemmen? Speel dan mee en win 5000 euro. De drie van Nostalgie. Vanaf maandag alleen bij Nostalgie.
3: Dit weekend trakteert jouw buurtsuper je op Libeert chocolade. Vind de deelnemende winkels via superbuurt.be en maak kans op een chocoladeweekend in Brugge.
4: Mijn kleerkast die zit vol vergeten pareltjes. Die te strakke broek, die leuke jas, die trui die ik niet meer draag. En dan denk ik, die maken straks wel iemand anders blij.
5: Deel je kledij en maak de wereld blij. Bel & Back. Breng je oude kledij binnen bij Bel & Bo en ontvang 10 euro korting. Meer info op bel-bo.be.
6: Schatteke, weet jij nog dat kastje van oma?
7: Dat kastje dat je nog moest opschuren?
6: Ja, kom een keer kijken.
7: Amai, oh merci.
8: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een B-Bad-inzamelpunt. B-Bad. Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
9: Een testrit met de nieuwe Audi Q4 e-tron. Dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt. Technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi Q4 e-tron vanaf €525 per maand. Exclusief BTW in verhuur op lange termijn. Info en voorwaarden op audi.be.
10: In het leven is het altijd en deadlines halen, en kids ophalen, en zoeken naar laadpalen. Bij Q8 Electric is het ook altijd en supersnel laden, en nu hier, en straks ook daar kunnen laden. En zelf ook even opladen. Want wij zijn een straf laadstation en een zoveel meer station. Q8 Electric.
11: Mannekes,
12: Pompie,
11: nog tot morgen krijgen we 20% korting op alles.
12: Oh.
11: Met ons Gamma Plus kaart en 2 artikelen naar keuze.
13: Ik heb er al direct 2 nodig.
14: Oh, ik heb 20.
11: Dacht het wel. En wel, het is het moment.
15: Hoe maak je het?
16: Samen met Gamma.
15: Nog tot morgen krijg je bij aankoop vanaf 2 artikelen met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles. Uitzonderingen en voorwaarden op gamma.be.
17: Ben je op zoek naar je eerste job?
18: Zo klaar voor.
17: Of is het tijd voor een carrière switch?
18: Ja, zo klaar voor.
17: Of ga je resoluut voor een nieuwe uitdaging?
18: Zo klaar voor.
17: Stap binnen bij JobVillage en vind jouw volgende job. Ontmoet er werkgevers, stel je vragen en laat jouw talent stralen. Schrijf je nu in op jobvillage.be.
19: Voor haar, voor de kids of voor mij. De nieuwe BR maakt iedereen blij. Ontdek de mooiste kleding, nachtkleding en lingerie. Van trendy, casual tot chic. Ook voor een maatje meer. De nieuwe BR in Oost-Rozenbeke. Kijk op denieuwebeer.be en shop online.
1: Open deurdagen tot en met 11 oktober met 10% korting op alles en 20% op winterjassen.
19: De nieuwe BR. Berensterk in jouw kledingmerk.
11: Dom, 4 chefs van Jam, we zijn weer.
4: Ja, het is voor het spotje voor de radio, hè, jongen. Maar omdat hier een keer met de shit voice-over doen.
8: Tom de Grote en Dominique Persode dus. Op culinair avontuur naar Zweden.
10: De Brusse invasie.
9: Amai, zeg, kijk, we zijn er binnen.
8: Waar ze hun grote open vuurheld Niklas Ekstedt zullen ontmoeten.
9: Oh. Niklas, hoi.
8: De open vuur roadtrip naar Zweden. Nieuw en nu te bekijken met ondertiteling op je favoriete Jam-kanaal.
9: Want dat is wel binnen een douche te paan hier, Toast.
6: Ah, ik ben het beu!
3: Oei.
6: Ja, ik kan niet langer bij hem blijven.
3: Je zoekt dus een eigen plek, ver genoeg van uw ex.
6: Ja, en hoe ver door, lievers?
3: Ver genoeg, maar niet te ver.
6: Ah ja, voor de kinderen.
3: Weet je wat? Jij kunt. Ja, Imo.
7: Dat is Imo!
0: Dit is het Nostalgie Hit Weekend.
12: Alleen de grootste hits.

0: dat is het niet. Het zijn de Studio 100 stickers bij je OK. Ha, gelukkig niet. De actie loopt nog tot 20 oktober. Kom af en vul nog snel je stickerboek. Zelfs op zondag. Oké, makkelijk mag. Voorwaarden in de winkel.
1: Zachte lippen voor een zacht prijsje? Daarvoor moet je bij Kruidvat zijn. Nu, alles van Labello, 3 voor maar 10 euro. Ren dus snel naar... Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit. Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze Polo.

0: paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kind iets van leren, hè, mama? Ja. En dat er nog veel kilometers mogen volgen, daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
1: Schatteke, weet jij nog dat kastje van oma?
2: Dat kastje dat je nog moest opschuren?
1: Ja. Kom een keer kijken.
2: Amai. Oh, merci.
0: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bebat-inzamelpunt. Bebat. Samen recycleren. Beter voor ons allemaal.
1: Oh, zalig, hè?
2: Ja, zo helemaal alleen in de natuur. Oh.
1: Oh.
2: Oei.
1: Mijn enkel.
2: Schat, ça va?
1: Nee.
2: Wat kunt er nog op staan?
1: Zo'n beetje.
2: Oh, schatje, we zitten hier midden in het bos. Ja, kom, dan moeten we naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis, hè. Oh, nee. Onze verzekeringspapieren liggen thuis.
1: Sst. Hé, hey, Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier zie je een volledig overzicht.
2: Ah, dat is in orde dan.
0: De schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kadit. KBC beweegt met je mee.
3: Hé, hey, we hebben bier met passie gebrouwen. Proef de 100 jaar oud Nambacht en steek zelf in baktuppen met Evenhem blond, bruin en trippel. Alles aan dezelfde prijs.
4: Vraag naar Evenhem in uw afhaalpunt of surf naar evenhem.com.
3: Evenhem, als u wilt, ge de kerk in de midden. Absoluut de zonde werd. Watermout, hop en his, het is Evenhem dat je mist.
5: Opgelet, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
6: Luister, ik ben een vakman. Dan ga je niet naar de doe-het-zelf. Dan wil je gereedschap en azerwaren van topkwaliteit. Aan goede prijzen, met topadvies en af en toe toch eens een goeie mopseer. Ik haal alles bij Vostools. Daar hebben ze echt alles. En met goede gerief gaat alles veel beter, toch? Zeg tegen de Vostools maar dat je het gehoord hebt van een vakman.
0: Open deur bij Vostools in Brecht op 9 oktober met 15% korting op alles. Met live demos van De Walt. Hoe meer De Walt je koopt, hoe meer je gratis krijgt. Alle info op vostools.be.
7: Lekker, echt lekker.
8: Nostalgie. Dit is het nieuws bij Nostalgie.
9: Een goedemiddag. Premier De Wever zit op dit moment samen met zijn vicepremiers over de begroting. Een erg moeilijke opdracht, want de federale regering moet op zoek naar 10 miljard euro. Journalist Maarten Knuts volgt het.
10: Onder meer pensioenen, daar hebben ze nog 400 miljoen euro tekort. Ook asiel en migratie wordt dan genoemd. En de BTW-hervorming. Herinner je nog? Ja, die meeneemmaaltijden, daar was heel wat gedoe over. Maar morgen de hardere noten om te kraken. En denk dan bijvoorbeeld aan de gezondheidszorg. Moeten we bijvoorbeeld meer gaan betalen als we naar de huisarts gaan?
9: Ze hebben nog 10 dagen de tijd, want op 13 oktober zou De Wever zijn State of the Union geven in het parlement. De Fly Dubai-piloot die tijdens de vlucht zijn collega aanviel, wilde een terreuraanslag plegen. Dat zeggen speurders in de Verenigde Arabische Emiraten. Zij voeren het onderzoek. De piloot viel op een vlucht naar Israël zijn kapitein aan met een bijl die zich voor noodgevallen in de cockpit bevindt. Het was zijn bedoeling om het vliegtuig te laten neerstorten. Eerder raakte bekend dat de man in Oman een vliegverbod had gekregen door zijn extremistische ideeën. En op het Europees kampioenschap wielrennen zijn de vrouwen vertrokken voor hun wegrit. Lotte Kopecky is er niet bij en ons land heeft daardoor geen echte kopvrouw. Sandrine Tas wil alvast haar kans gaan.
11: Ik hoop me daar wel te tonen en mee te koersen, een mooie koers te rijden. En, we hebben ook de laatste jaren wel gezien dat er in het wielrennen ook soms rare dingen kunnen gebeuren. En daar moet je gewoon vol voor gaan en dat is wel mijn bedoeling.
9: De aankomst wordt verwacht rond 4:15. Veel zon vanmiddag met wat sluierwolken en de temperatuur kan oplopen tot 21 graden. Vanavond meer wolken vanuit het westen en vannacht kan er wat lichte regen vallen. Morgen start de dag grijs, maar daarna opnieuw mooi nazomerweer bij 20 graden. Ook begin volgende week blijft het zo.
8: De drie van Nostalgie.
12: Wij zijn
13: Nostalgie.
8: Herken jij deze drie stemmen? Dan win je 5000 euro. De speurtocht start maandag om 7:30. Nostalgie. Het Nostalgie Hitweekend.

0: Vroeger had ik iets van, o jonger, o liever. Maar nu mag het voor mij wel eens wat rijper en voller zijn. Ik kan tegenwoordig echt zo eens goesting hebben in zo'n oude sneken. Pittige smaak, puur natuur. En als je Beemster ene keer geproefd hebt, geloof me vrij, dan kunnen er niet meer afblijven.
1: Beemsterkaas!
2: Lekker! Echt! Lekker!
3: Mannekes!
4: Bompie!
3: Nog tot morgen krijgen we 20% korting op alles!
4: Oh!
3: Met ons Gamma Plus kaart en 2 artikelen naar keuze!
5: Ik heb er al direct 2 nodig!
6: Oh, ik heb 20!
3: Dacht het wel!
7: En wel, het is het moment!
8: Hoe maak je het?
9: Samen met Gamma! Gamma!
8: Nog tot morgen krijg je bij aankoop vanaf 2 artikelen met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles. Uitzonderingen en voorwaarden op gamma.be.
10: Fan van ronkende benzines? Of krijg je een kick van elektrische pk's? Bij Autogids vindt elke autoliefhebber zijn gading. Ontdek dus snel ons nieuwste nummer. Boordevol autonieuws, tests en exclusieve reportages. Haast je naar de krantenwinkel of surf naar autogids.be. Autogids. De nummer 1 in autocontent in België.
11: Oh, dokter, het gaat niet meer.
12: Oei, en hoe lang speelt het al?
11: Oh, al maanden. Ik draai, ik zucht en ik word wakker met pijn in mijn rug, in mijn nek.
12: Oh, klassiek geval.
11: Is het nog te redden?
12: Nee, tijd voor iets nieuws.
11: En waar vind ik dat?
12: Bij Macri, bij de matrassen die wel goed aanvoelen.
11: Oh, het is eindelijk weer goed slapen.
12: Ja, ja, en deze maand misschien zelfs gratis.
11: Gratis?
12: Ja, als u uw aankoop terugwint. Ontdek nu de gloednieuwe slaapcomfortafdeling bij Macri in Ronsen en maak kans om je aankoop terug te winnen.
8: Macri, waar beter slapen begint.
13: Het Nostalgie Hit Weekend.

0: Twee legendarische decennia in één spectaculaire nacht. De nostalgie 80s en 90s party. Shaken en meebrullen met de grootste 80s en 90s party hits. Met Daisy D van Technotronic. Good Shape. Two Brothers on the Fourth Floor. En DJ Frank. De nostalgie 80s en 90s party. Een nacht vol hits, helden en herinneringen. Op vrijdag 30 oktober in Carré Willebroek. Score nu je tickets op nostalgie.be. Van zaterdag 3 tot maandag 5 oktober krijg je bij Brico Brico City
1: en Brico Planet
0: bij aankoop van minimum 2 artikelen naar keuze met je getrouwheidskaart
1: 20% korting op alles.
0: En zelfs 25% voor B-plus leden.
1: Want zelfgemaakt
0: is slim bespaard.
1: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.
2: De beste volle van maken, dat kan tellen.
3: Luistert, ik wil nu niet opscheppen, maar... Ah jawel, eigenlijk wel.
2: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week bij Lidl XXL kippenborstfilet. Dat is maar 9,99 euro voor 1,5 kilo.
3: Maffa.
2: Lidl, dat kan tellen.
4: Ik ben Pippa de kat.
5: En ik Bobby de hond van Maxizo.
6: Hallo. Hallo.
4: Aan alle honden en katten die nu aan het luisteren zijn.
5: Neem uw baasje eens mee.
4: Naar Maxizo, de dierenwinkel.
5: Met de lage pladijzen.
4: Prijzen. Lage prijzen.
5: Wat zei ik?
4: Pladijzen.
5: Lage prijzen natuurlijk.
4: Ja. Nu ook in je Maxizo-winkel. Royal Canin Veterinary Assortiment. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be. Goed voor het beestje.
5: Goed voor het baasje.
7: T-Trade Bank maakt dagelijks bankieren niet moeilijker dan het al is. Gratis rekeningen, 100% online en per transactie krijgt u 5 cent. T-Trade Bank, dat is evident. Open een rekening, stort 50 euro en krijg 100 euro. Info en voorwaarden op t-tradebank.be.
8: Oké, wacht. Just even checken. Hebben we alles wat we nodig hebben?
9: Een koord, duct tape,
8: rubberbotten, een schop.
9: Oh, zou hem niet beter ook die kettingzaag meepakken?
8: Ah nee, daarom hebben we dat tapijt.
4: Heb je geen klantenkaart, meneer?
10: Safti. Een crimineel groot aanbod vind je bij Safti. Want geen enkel doe-het-zelf-project is te gek. We staan je bovendien bij met het beste advies.
8: Als je het bij Safti niet vindt, vind het nergens.
10: Safti. Ah, onderuit in mijn comfortabele zetel. Zo even dat niks moet. Heerlijk.
11: Wil jij ook dat ultieme gevoel van rust? Dan is er goed nieuws, want het zijn comfortdagen bij Theba Meubelen. Bij je aankoop krijg je er nu een cadeaubon van 10% bovenop. Een extraatje om later nog eens te genieten. Ontvang nu je cadeaubon van 10% tijdens de comfortdagen bij Theba Meubelen. In Sint-Niklaas en op thebameubelen.be. Theba Meubelen, jouw keuze in wonen.
0: Het Nostalgie Hit Weekend.
4: Alleen de grootste hit.

0: Alleen dit weekend nog tot 30% korting op alles voor dieren. Alsjeblieft en als u blaft. Horta, compleet zot van tuin en dier.
1: Denk aan de volgende generaties. Laat de afvalolie van je landbouwbedrijf ophalen door een Valorlub-inzamelaar. Dat is wettelijk verplicht. Check je vergoeding op valorlub.be.
2: Mannekes!
3: Pompie!
2: Nog tot morgen krijgen we 20% korting op alles.
3: Oh!
2: Met ons Gamma Plus kaart en 2 artikelen naar keuze.
4: Ik heb er al direct 2 nodig.
5: Oh, ik heb 20.
2: Dacht het wel.
3: En wel, het is het moment.
6: Hoe maak je het?
7: Samen met Gamma.
6: Nog tot morgen krijg je bij aankoop vanaf 2 artikelen met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles. Uitzonderingen en voorwaarden op gamma.be.
8: Bank van Breda. Dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit. Maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen 5 bankiers wil, maar 1 vertrouwenspersoon. Bank van Breda. De bank van ondernemers en vrije beroepen.
9: In oktober verdubbelt Suzuki uw overnamepremie. In totaal tot €5.500 voordeel. Voorwaarden bij uw Suzuki-verdeler en op suzuki.be.
10: Hoogstraten. Na. Hoogstraten aardbeien.
11: Nostalgie.
12: Dit is het nieuws bij Nostalgie.
13: Een goedemiddag. Premier Bart De Wever en zijn vicepremier zitten op dit moment samen over de begroting. De federale regering moet op zoek naar €10 miljard. Nog tot 6 uur vanavond zitten ze daarover samen. Je hoort minister van Begroting Vincent van Petegem van CD&V.
14: Het is vooral belangrijk dat we nu tot resultaten komen, hè, dat er resultaten zijn, want we weten dat we voor een enorme uitdaging staan van €10 miljard. Ik denk met een portie gezond verstand, met een focus op efficiëntie, dat we echt wel kunnen komen tot een rechtvaardige begroting. We weten wat onze deadline is, dus ik denk dat we daar nu moeten verder aan werken. Ik ga dat nu binnen rond de tafel gaan doen.
13: De Wever hoopt op een akkoord tegen maandag. Op 13 oktober moet er een akkoord zijn, want dan geeft hij zijn State of the Union in het parlement. In Iran is opnieuw een betoger geëxecuteerd, dat meldt justitie daar. De man protesteerde in januari mee tegen het Iraanse regime en zou op de politie hebben geschoten. De man werd ter dood veroordeeld, onder meer voor oorlogsvoering tegen God, en dat is in Iran een van de zwaarste beschuldigingen. Dit jaar werden er al zeker 32 mannen geëxecuteerd, gelinkt aan die protesten. Nog eens 100 betogers zouden de doodstraf riskeren. En sport: op het Europees kampioenschap wielrennen zijn de vrouwen bezig aan hun wegrit. Lotte Kopecky is er niet bij. Ons land heeft daardoor geen echte kopvrouw. Sandrine Tas wil alvast haar kans gaan.
15: Ik hoop me daar wel te tonen en mee te koersen, een mooie koers te rijden. En, we hebben ook de laatste jaren wel gezien dat er in het wielrennen ook soms rare dingen kunnen gebeuren. En daar moet je gewoon vol voor gaan en dat is wel mijn bedoeling.
13: De aankomst wordt verwacht rond 16:45. Veel zon deze namiddag met wat stapelwolken en tot 21 graden. Morgen eerst grijs, daarna opnieuw zonnig bij 20 graden. Ook begin volgende week blijft het zo.
16: De 3 van Nostalgie.
17: Wij zijn
18: Nostalgie.
16: Herken jij deze 3 stemmen? Dan win je €5.000. De speurtocht start maandag om 7:30.
17: Nostalgie.
16: Het Nostalgie hit.

0: als speelgoedkip heb ik een tolk nodig om te zeggen dat correct PMD-sorteren echt niet moeilijk is. Zelfs kiekes kunnen dat, maar die moeten dat niet, want het zijn kiekes. Om te onthouden wat in de PMD-zak mag, is er een slimme kip. Ja, excuseer. Een slimme tip dus. Is het een verpakking?
1: Van plastic, metaal of drankkarton?
0: Dan mag het de zak in. Vost Plus.
2: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open.
3: Pearl.
2: Voorwaarden op pearl.be.
4: Een buitenaardse invasie? Een afremmende locomotief? Een fabriek met industriële robots? Om het te weten moet je komen naar VOCA Open Bedrijvendag op zondag 4 oktober. Met meer dan 200 deelnemende bedrijven in het echt of op openbedrijvendag.be. In samenwerking met Flyo, Trends, De Zondag en VRT1.
5: Go Yellow!
6: Go snello naar telenet.be. Want tot en met 4 oktober krijg je als ondernemer bij je internet een jaar lang tot 3 mobiele abonnementen gratis. Met 15 gigabyte data. Info op telenet.be.
7: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
8: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze Polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kun je iets van leren, hè, mama? Ja.
7: En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder... voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
9: Hoe mag die steek gebakken zijn?
10: Gebak, bleu. Dat is hetzelfde als signaal toch, hè? Rosé, zoals ze zeggen, hè.
9: Steekstress? Dat is niet nodig. Geniet van ons beste vlees ooit tijdens de week van de stekfriet. Thuis of op restaurant?
10: Bleu.
11: Vandaag kon niet beter beginnen. 1 minuut voor je wekker afging, was je al wakker.
12: Oh, dat is goed.
11: De temperatuur van het douchewater was perfect.
12: Oh, dat is goed.
11: En je had eindelijk eens tijd om te ontbijten.
12: Dat was goed.
11: Dus vol energie neem je de auto naar het werk om te vragen, nee te eisen, voor een fameuze loonsverhoging.
9: Oei. Dat is niet goed.
13: Dringend een nieuwe auto nodig? Vind snel jouw droomauto op autoscout24.be. Met meer dan 100.000 direct beschikbare auto's.
14: Lenen bij Leemans.
15: Maar Suzy, parket, dat moet de zagen met een cirkelzaag.
16: Maar jij hebt toch een goeie zaag?
15: Met die zaag, daar rok ik niet mee vooruit, hè?
16: En met jouw zaag, rok ik niet vooruit.
15: Maar Suzy toch?
17: Bij Leemans Kredieten timmeren we aan een goed tarief voor je renovatielening. Zagen jullie dat ook al? Op leemanskredieten.be.
14: Lenen bij Leemans is lenen bij vrienden.
17: Let op, geld lenen kost ook geld. Info en voorwaarden op leemanskredieten.be.
18: Voor haar, voor de kids of voor mij. De nieuwe BR maakt iedereen blij. Ontdek de mooiste kleding, nachtkleding en lingerie. Van trendy, casual tot chic. Ook voor een maatje meer. De Nieuwe Beer in Oost-Rozenbeke. Kijk op denieuwebeer.be en shop online.
19: Open deurdagen tot en met 11 oktober met 10% korting op alles en 20% op winterjassen.
18: De Nieuwe Beer. Berensterk in jouw kledingmerk.
20: Motorhome of camperfan? Op het Dicar Motorhome Salon vind je de ruimste keuze van het land. Met meer dan 30 merken en meer dan 1000 wagens op stok. Het Dicar Motorhome Salon. Van 8 tot en met 11 oktober in Wetteren, Geel en Veurne.
21: Het Nostalgie Hitweekend.

0: Vlaanderen telt duizenden bekende stemmen. Maar slechts drie daarvan zijn de drie van Nostalgie.
1: Wij zijn
2: Nostalgie.
0: Herken jij deze drie bekende stemmen? Speel dan mee en win 5000 euro. De drie van Nostalgie. Vanaf maandag alleen bij Nostalgie.
3: Stap in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
4: Ervaar ook dat gevoel. Boek nu je testrit tijdens de Star Days en geniet van exclusieve voordelen bij erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
5: Bij Telenet weten we dat je als restaurantuitbater alle belang hebt bij een goed werkend betaalsysteem.
6: Voor mij alvast 5 flesken champagne, 8 keer de oesters en 2 halve kreeftjes, dank u.
5: En omdat jouw zaak altijd moet blijven draaien, zorgen wij dat je met internetbackup steeds verbonden blijft met het strafste netwerk. Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
7: Code Yellow!
8: Elke woonuitbreiding begint met een goed idee. Tijdens Open Bedrijvendag laat Verandas van der Bouwheden je zien hoe dat idee werkelijkheid wordt. Volg een inspirerende rondleiding. Neem een kijkje achter de schermen. Ontdek echt vakmanschap bij van der Bouwheden en geniet van een gezellige ontvangst. U bent welkom op Open Bedrijvendag bij Verandas van der Bouwheden op zondag 4 oktober. Vanderbouwheden.be

0: Johnson van Frankie Goes to Hollywood. OMG. En van bij ons. Maxim. Night of the Proms in de Avasdom. Info via nightoftheproms.be.
1: Ben jij creatief en maak je graag zelf kleding? Kom dan naar het Stoffenspektakel. Het grootste evenement op stoffengebied. Bij het Stoffenspektakel vind je stoffen voor kleding, gordijnen, meubels, hobby, naaimachines en mercerie. Zondag 4 oktober in de Antwerp Expo in Antwerpen. De toegang is gratis. Kijk op stoffenspektakel.nl.
2: Ze zijn dat je altijd de kerken moet in de Midnow. In Evenhem werd het bier ontwikkeld onder de kerktoren. Proef de 100 jaar oud Nambacht. Bier met passie gebrouwen. Steek zelf een bak tuppen met Evenhem. Blond, bruin en triple. Alles aan dezelfde prijs.
3: Vraag naar Evenhem in uw afhaalpunt of surf naar evenhem.com.
4: Watermout, hop en his. Het is Evenhem dat je mist.
5: Opgelet. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
6: Nostalgie Hit

0: Zachte lippen voor een zacht prijsje? Daarvoor moet je bij Kruidvat zijn. Nu, alles van Labello, 3 voor maar 10 euro. Ren dus snel naar Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig. Profel.
1: Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar Belgische kwaliteit. Profel, ramen en deuren met glasheldere belofte. Profiteer nu van speciale condities.
2: Mevrouw de makelaar, kijk, wij zouden heel graag een bod doen, maar wij hebben nog geen haalbaarheidsattest.
3: Geen enkel probleem. Daarvoor doen wij beroep op...
4: Immoscoop, man!
3: Een zeer serieuze partij.
2: Serieus? Ja, maar die draagt een laken op zijn rug.
4: Excuseer, dat is wel mijn cape, hè?
3: Ja, dat is een cape.
2: Ah, een cape?
4: Ja, met een cape, ja. En als je zo verder doet, dan kun je naar je haalbaarheidsattest fluiten.
5: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
6: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
4: Immoscoop, man!
7: Goeiedag, meneer. Wat zal het zijn?
8: Voor mij 2 grote met mayonaise.
7: Mm-hmm.
8: En dan ook nog 2...
7: Was dat alles, meneer?
8: Geef mij ook nog 1.
7: Ja, en die 2... Moet dat medaillantjes?
8: Ja, en currysaus.
7: En dat is voor hier op het eten, of?
8: Nee, het is voor...
6: Weet jij wat er in je frituursnack verstopt zit? Zeg stop tegen paardenvlees. Teken de

0: informatie op gaia.be.
1: Luistert, ik ben een vakman. Dan ga je niet naar de doe-het-zelf. Dan wil de gereedschap en azerwaren van topkwaliteit, aan goede prijzen, met topadvies en af en toe toch eens een goeie mopseer. Ik haal alles bij Vostoels. Daar hebben ze echt alles. En met goede gerief kan alles veel beter, toch? Zeg tegen de Vostoelsmerk dat je het gehoord hebt van een vakman.
0: Open deur bij Vostoels in Brecht op 9 oktober met 15% korting op alles. Met live demo's van De Wald. Hoe meer De Wald je koopt, hoe meer je gratis krijgt. Alle info op vostoels.be.
2: Omdat je niet altijd zin hebt in hetzelfde, swipe je van
3: 30 ideeën voor pastaschotels
2: in Libelle Lekker naar
3: de 5 beste beleggingen van het moment
2: in Trends of naar
3: Belgische politiek achter de schermen
2: in Knak. Waar je ook zin in hebt, voor maar 1 euro per week swipe je tussen 30 magazines met mijnmagazines.be.
4: Lekker! Echt lekker!
5: Nostalgie. Dit is het nieuws bij Nostalgie.
6: Goedemiddag. De vader van Jairon trekt naar cassatie, dat schrijft HLN. De jongen van 14 overleed 4 jaar geleden nadat hij ziek was. Hij lag daarna 2 maanden dood in zijn bed in het huis van zijn vader. Maar die had nooit hulp ingeschakeld. Nadien werden ook nog sporen van ketamine gevonden in het haar van de jongen. De vader kreeg 23 jaar cel voor moord, maar nu stapt hij dus naar cassatie. Daar zullen ze nagaan of alle procedures correct gevolgd zijn. De federale begrotingsonderhandelingen zijn volop aan de gang. Premier Bart De Wever en zijn vicepremiers moeten op zoek naar 10 miljard euro. Je hoort minister van Begroting Vincent van Petegem van CD&V.
7: Het is vooral belangrijk dat we nu tot resultaten komen, hè, dat er resultaten zijn, want we weten dat we voor een enorme uitdaging staan van 10 miljard euro. Ik denk met een portie gezond verstand, met een focus op efficiëntie, dat we echt wel kunnen komen tot een rechtvaardige begroting. We weten wat onze deadline is, dus ik denk dat we daar nu moeten verder aan werken. Ik ga dat nu binnen rond de tafel gaan doen.
6: Ze hebben nog 10 dagen de tijd, want op 13 oktober wil De Wever zijn State of the Union geven in het parlement. En in Iran is opnieuw een betoger geëxecuteerd, dat meldt justitie daar. De man protesteerde in januari mee tegen het Iraanse regime en zou op de politie hebben geschoten. De man werd ter dood veroordeeld, onder meer voor oorlogsvoering tegen God, en dat is in Iran een van de zwaarste beschuldigingen. Dit jaar werden al zeker 32 mannen geëxecuteerd, gelinkt aan die protesten. Nog eens 100 betogers zouden de doodstraf riskeren. Veel zon deze namiddag met wat stapelwolken en tot 21 graden. Morgen eerst grijs, daarna opnieuw zonnig bij 20 graden en ook begin volgende week blijft het zo.
5: De drie van Nostalgie.
8: Wij zijn
9: Nostalgie.
5: Herken jij deze 3 stemmen? Dan win je 5000 euro. De speurtocht start maandag om 7:30. Nostalgie. Het Nostalgie Hit Weekend.

0: Zo sta je op.
1: Goedemorgen.
0: Met Veronique de Kok.
1: Bekijk jij de menukaart al online voordat je op restaurant gaat?
2: Dat is de normaalste zaak van de wereld.
1: Maar hoe kan dit?
2: Jij komt ergens binnen en je hebt geen flauw idee wat je gaat bestellen.
1: Nee, daar heb ik dan de menukaart voor en dan begin ik te kijken.
2: En
1: ja,
2: wat doe je dan als er nu echt niks tussen staat dat je lekker vindt?
1: Maar enfin, zo moeilijk ben ik niet, Sander.
2: Dat is deel van het voorspel, van de voorpret.
1: Van het voorspel?
2: Ja.
1: Oh, het is open dat jij de dessert nog altijd.
0: Luister ook maandag naar... Vanaf 6 uur bij Nostalgie.
3: Alleen dit weekend nog tot 30% korting op alles voor dieren. Alsjeblieft en als u blaft. Horta, compleet zot van tuin en dier.
4: Deze radiospot is voor u.
5: Zeker.
4: Jij die 's morgens vroeg op de trein naar het werk...
5: Pas opgestaan.
4: ...al direct weer in slaap valt.
5: Langzaam wegzakkend tegen de schouwer van die onbekende man met zijn gazetje.
4: En maar kwijlen op zijn kostuum.
5: Ja, is dat normaal?
4: Nee.
5: Wat slapen doet je in je bed.
4: Het is bedtijd.
5: Echt waar.
4: Tijd voor een Sleep Life bed.
6: Sleep Life. Kom eens een heerlijk nieuw bed passen tijdens de Sleep Life open deurdagen. Sleep Life. Nu zondag open.
7: Mania is terug. Tot dinsdag ons varkenshaasje peper en zout aan min 45%. Dat is maar €9,85 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
8: Go yellow!
9: Go snello naar telenet.be. Want tot en met 4 oktober krijg je als ondernemer bij je internet een jaar lang tot 3 mobiele abonnementen gratis. Met 15 gigabyte data. Info op telenet.be.
10: Het gaat niet meer.
11: Oei, en hoe lang speelt het al?
10: Oh, al maanden. Ik draai, ik zucht en ik word wakker met pijn in mijn rug, in mijn nek.
11: Oh, klassiek geval.
10: Is het nog te redden?
11: Nee, tijd voor iets nieuws.
10: En waar vind ik dat?
11: Bij Macri, bedden en matrassen die je wel goed aanvoelen.
10: Oh, het is eindelijk weer goed slapen.
11: Ja, en deze maand misschien zelfs gratis.
10: Gratis?
11: Ja, als u uw aankoop terugwint. Ontdek nu de gloednieuwe slaapcomfortafdeling bij Macri in Ronsen en maak kans om je aankoop terug te winnen.
12: Macri, waar beter slapen begint. In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Praschaat of Tielen. Kijk op verlo.be.
0: Dit is het Nostalgie Hit Weekend.
13: Alleen de grootste hits. En

0: shape. Two brothers on the fourth floor. En DJ Frank. De nostalgie, 80s en 90s party. Een nacht vol hits, helden en herinneringen. Op vrijdag 30 oktober in Carré Willebroek. Scoor nu je tickets op nostalgie.be.
1: Een testrit met de nieuwe Audi Q4 e-tron. Dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt. Technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi Q4 e-tron vanaf €525 per maand. Exclusief BTW in verhuur op lange termijn. Info en voorwaarden op audi.be.
2: Bij Telenet weten we dat je als escape room uitbater soms dit telefoontje krijgt.
3: Ja, hallo, wij zitten nog altijd vast. Is dat normaal?
2: En omdat jij altijd klaar staat voor jouw klanten, zijn wij bij Telenet ook 24/7 bereikbaar bij technische problemen.
3: Hallo.
2: Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
4: Oh, zalig, hè?
5: Ja, zo helemaal alleen in de natuur. Oh.
4: Oh.
5: Oei.
4: Met een enkel.
5: Schat, ça va?
4: Nee.
5: Wat kunt er nog op staan?
4: Zo'n beetje.
5: Oh, schatje, we zitten hier midden in het bos. Ja, kom, dan moeten we naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis, hè. Oh, nee. Onze verzekeringspapieren liggen thuis.
4: Sst. Hey, Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier is een volledig overzicht.
5: Ah, dat is in orde dan.
6: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Get it. KBC beweegt met je mee.
7: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
8: klinken op het wijnfestival.
7: Tot en met 21 oktober scoor je je favoriete wijnen aan 2+1 gratis.
8: Oh, dan de die. En de die?
7: Besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
8: En de deze.
7: Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
9: Van zaterdag 3 tot maandag 5 oktober krijg je bij Brico Brico City
10: en Brico Planet
9: bij aankoop van minimum 2 artikelen naar keuze met je getrouwheidskaart
10: 20% korting op alles.
9: En zelfs 25% voor B+ leden.
10: Want zelfgemaakt
9: is slim bespaard.
10: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.
11: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
12: Ben je op zoek naar je eerste job?
13: Zo klaar voor.
12: Of is het tijd voor een carrière-switch?
13: Ja, zo klaar voor.
12: Of ga je resoluut voor een nieuwe uitdaging?
13: Zo klaar voor.
12: Stap binnen bij Jobvillage en vind jouw volgende job. Ontmoet er werkgevers, stel je vragen en laat jouw talent stralen. Schrijf je nu in op jobvillage.be.
14: Vandaag kon niet beter beginnen. 1 minuut voor je wekker afging, was je al wakker.
15: Oh, dat is goed.
14: De temperatuur van het douchewater was perfect.
15: Oh, dat is goed.
14: En je had eindelijk eens tijd om te ontbijten.
15: Dat was goed.
14: Dus vol energie neem je de auto naar het werk om te vragen, nee te eisen, voor een fameuze loonsverhoging.
16: Oei. Dat is niet goed.
17: Dringend een nieuwe auto nodig? Vind snel jouw droomauto op autoscout24.be. Met meer dan 100.000 direct beschikbare auto's.
18: Dom, 4 chefs van Jam. We zijn weer.
19: Ja, het is voor het spotje voor de radio, hè, jongen. Maar omdat hier kan je met de shit voice over doen.
20: Tom de Grote en Dominique Persone dus. Op culinair avontuur naar Zweden.
21: De Brusse invasie.
22: Amai, zeg. Kijk, we zijn er binnen.
20: Waar ze hun grote open vuurheld Niklas Ekstedt zullen ontmoeten.
22: Oh. Niklas, hoi.
20: De open vuur roadtrip naar Zweden. Nieuw en nu te bekijken met ondertiteling op je favoriete Jam-kanaal.
22: Wat toch echt proberen een douche te pauwen hier, Toos.
23: Dit is het Nostalgie Hit Weekend.

0: Dit weekend trakteert jouw buurtsuper je op Libeert Chocolade. Vind de deelnemende winkels via superbuurt.be en maak kans op een chocoladeweekend in Brugge.
1: Minder en meer. Bij Keytrade Bank maken we bankieren niet onnodig ingewikkeld. Open een rekening, stort 50 euro en krijg 100 euro. Keytrade Bank, dat is evident. Info en voorwaarden op keytradebank.be.
2: Proximus presenteert.
3: Zeg, Arthur, kom eens. Camera 4.
4: Ja.
3: De zaal van de juwelen, hè? Je schoonmaker. Je staat dus al 10 minuten te kuisen bij dat kroonjuweel.
4: Ja, het zal er vuil zijn, zeker.
3: Nee, dat is louche.
2: Schoonmaken of op verkenning? Beleef de wereld anders met Lupin seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
5: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu met korting tot €400 per persoon. TUI. Live happy.
6: In oktober verdubbelt Suzuki uw overnamepremie. In totaal tot €5.500 voordeel. Voorwaarden bij uw Suzuki-verdeler en op suzuki.be.
7: Van psychotherapie tot osteopathie. Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op heelan.be. Heelan. Helemaal welzijn.
8: De deals bij Kruidvat, die zijn altijd tot in de puntjes verzorgd. Nu, John Frieda en Gul haarverzorging en styling. 1 plus 1, gratis.
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Ah, onderuit, in mijn comfortabele zetel. Zo even dat niks moet. Heerlijk.
11: Wil jij ook dat ultieme gevoel van rust? Dan is er goed nieuws, want het zijn comfortdagen bij Deba Meubelen. Bij je aankoop krijg je er nu een cadeaubon van 10% bovenop. Een extraatje om later nog eens te genieten. Ontvang nu je cadeaubon van 10% tijdens de comfortdagen bij Deba Meubelen. In Sint-Niklaas en op debameubelen.be. Deba Meubelen, jouw keuze in wonen.
12: Oei. Ja, ik kan niet langer bij hem blijven.
13: Je zoekt dus een eigen plek, ver genoeg van uw ex.
12: Ja, en hoe verder, liever?
13: Ver genoeg, maar niet te ver.
12: Ah ja, voor de kinderen.
13: Weet je wat? Jij kunt. Ja, Imo.
14: Dat is Imo!
15: Oké, wacht. Just even check. Hebben we alles wat we nodig hebben?
16: Een koord, duct tape,
15: rubberbotten, een schop.
16: Oh, zou hem niet beter ook die kettingzaag meepakken?
15: Ah nee, daarom hebben we dat tapijt.
17: Heb je geen klantenkaart, meneer?
18: Safti. Een crimineel groot aanbod vind je bij Safti. Want geen enkel doe-het-zelf-project is te gek. We staan je bovendien bij met het beste advies.
15: Als je het bij Safti niet vindt, vind het nergens.
18: Safti.
19: Fan van ronkende benzines? Of krijg je een kick van elektrische pk's? Bij Autogids vindt elke autoliefhebber zijn gading. Ontdek dus snel ons nieuwste nummer. Boordevol autonieuws, tests en exclusieve reportages. Haast je naar de krantenwinkel of surf naar autogids.be. Autogids, de nummer 1 in autocontent in België.
20: Nostalgie. Dit is het nieuws bij Nostalgie.
21: Een goedemiddag. De vader van Jairon trekt naar cassatie, dat schrijft HLN. De jongen van 14 overleed 4 jaar geleden nadat hij ziek was. Hij lag daarna 2 maanden dood in zijn bed in het huis van zijn vader, want die had nooit hulp ingeschakeld. Nadien werden ook nog sporen van ketamine gevonden in het haar van de jongen. De vader kreeg 23 jaar cel voor moord, maar volgens zijn advocaat had hij niet de intentie om de moord te plegen. Het komt voor de moeder van Jairon en haar familie hard binnen.
22: En dat is vooral omdat zij echt door het proces hadden zij zoiets van, we kunnen het nu afsluiten. En nu blijkt maar weer dat we dat een soort van on hold moeten gaan.

0: aanzetten weer. Ja, het blijft helaas aanslepen.
1: Het gerecht heeft 3 mannen uit Antwerpen aangehouden die jarenlang vrouwen zouden hebben verdoofd en verkracht. Speurders vonden 1000 beelden daarvan op de computer van een van hen. De man zelf ontkent. Je hoort zijn advocaat Jonathan Bogaerts.
2: Hij betwist ten stelligste dat hij strafbare feiten gepleegd heeft. Uiteraard zijn daar seksuele betrekkingen geweest, geen enkele discussie over. Maar ja, ik lees zaken als ze werden verdoofd en wat dan ook. Cliënt is formeel, ja, dat is absoluut niet aan de orde.
1: De zaak kwam aan het licht door een klacht van een ex. Zo'n 30% van de kranten in Antwerpen werden vandaag niet bezorgd nadat het distributiecentrum van een krantenverdeler in Wommelgem werd verzegeld. Dat bevestigt het arbeidsauditoraat. De sociale inspectie stelde er onder meer zwartwerk en illegale tewerkstelling vast. Er werden ook mensen meegenomen voor verhoor, maar die zijn intussen weer vrijgelaten. In de Spaanse hoofdstad Madrid komen opnieuw tienduizenden mensen op straat tegen de wooncrisis. Er is een groot tekort aan woningen en daardoor stijgen de prijzen. De woningen die er wel nog zijn, worden vaak verhuurd aan toeristen. Vorige week werd er nog een vrouw van 87 uit haar appartement gezet, omdat ze de huur niet meer kon betalen. Ze mocht intussen terugkeren, maar het protest is niet gaan liggen. De Spaanse regering had begin deze week maatregelen aangekondigd, maar het parlement heeft die gisteren verworpen. En sport, Matthias Kassen kan naar het WK judo volgende week in Baku in Azerbeidzjan. Dat bevestigt zijn manager. Kassen kneusde vorige week een rib op training, maar hij is dus toch op tijd weer fit voor het WK. Het wordt al het 8e WK voor Kassen. In 2021 werd hij wereldkampioen en hij pakte ook al 3 keer zilver. Kassen is 29. Zonnig met wat stapelwolken. Vanavond krijgen we afwisselend opklaringen en wolken. Minima straks rond 12 graden. Morgen begint grijs. Daarna wordt het zonnig bij maxima rond 20 graden. En ook begin volgende week blijft het zo.
3: De 3 van nostalgie.
4: Wij zijn
5: nostalgie.
3: Herken jij deze 3 stemmen? Dan win je 5000 euro. De speurtocht start maandag om 7:30. Nostalgie. Het Nostalgie Hit Weekend.

0: Voel je katarzalig zachte vacht.
1: Ai, poesje.
0: Voelt hoe je een pluizige dictator dan plots uw vinger openrijdt.
1: Poesje.
0: En toch zou gij uw leven geven, ook al heeft hij een haarbal er 9.
1: Een stoute kaart.
0: Ja, uw kat leidt een luizenvrij luizenleven. Want gij gaat naar Horta. Daar spint je spontaan door de raad van onze experts. Daar bloeit je open als gigadierenvriend.
2: Horta.
0: Compleet zot van tuin en dier.
3: In het leven is het altijd en deadlines halen, en kids ophalen, en zoeken naar laadpalen. Bij Q8 Electric is het ook altijd en supersnel laden, en nu hier, en straks ook daar kunnen laden. En zelf ook even opladen. Want wij zijn een straf laadstation en een zoveel meer station. Q8 Electric.
4: Op zoek naar een haalbaarheidsattest? Dat kan met Imos Koopman.
5: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via imoskoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
4: Imos Koopman!
6: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we
7: klinken op het wijnfestival.
6: Tot en met 21 oktober scoor je je favoriete wijnen aan 2 plus 1 gratis.
7: Oh, dan de die. En de die?
6: Besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
7: En de die.
6: Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
8: Night of the Proms. Op 20, 21 en 22 november in de AFAS Dome in Antwerpen. Met onder andere Holly Johnson van Frankie Goes to Hollywood. OMD en van bij ons. Maxim. Night of the Proms in de AFAS Dome. Info via nightoftheproms.be.
9: Luistert, ik ben een vakman. Dan ga je niet naar de doe-het-zelf. Dan wil de gereedschap en azerwaren van topkwaliteit, aan goede prijzen, met topadvies en af en toe toch eens een goeie mopseer. Ik haal alles bij Vostools. Daar hebben ze echt alles. En met goede gerief kan alles veel beter, toch? Zeg tegen de Vostools merk dat je het gehoord hebt van een vakman.
10: Open deur bij Vostools in Brecht op 9 oktober met 15% korting op alles. Met live demos van De Wald. Hoe meer De Wald je koopt, hoe meer je gratis krijgt. Alle info op vostools.be.
11: We are music. Het Nostalgie Hit Weekend.

0: Vlaanderen telt duizenden bekende stemmen. Maar slechts drie daarvan zijn de drie van Nostalgie.
1: Wij zijn
2: Nostalgie.
0: Herken jij deze drie bekende stemmen? Speel dan mee en win 5000 euro. De drie van Nostalgie. Vanaf maandag alleen bij Nostalgie.
3: En er trekt een actieve onweerszone over het land met
4: Nostalgie. Ah, schat, kijk eens naar de lucht. Amai, jong, dat is volledig grijs.
5: Och, en onze auto staat op de oprit. Oh. Oei, dat staat hier vol bomen.
4: Ja.
5: Weet je wat dat zo'n tak weegt? Zeg, ons verzekering is toch nog in orde?
4: Hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Eerst een volledig overzicht. Ja, het is in orde.
5: Oef, dat is een pak van mijn hart.
4: Ja, schatje.
6: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee. Proximus presenteert.
7: Zeg, Arthur, kom eens. Camera 4.
8: Ja.
7: De zaal van de juwelen, hè? Je schoonmaker. Je staat dus al 10 minuten te kuisen bij dat kroonjuweel.
8: Ja, het zal er vuil zijn, zeker.
7: Nee, dat is louche.
6: Schoonmaken of op verkenning? Beleef de wereld anders met Lupin seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
9: Omdat je niet altijd zin hebt in hetzelfde, swipe je van
10: oeh, lekkers voor het ganse gezin.
9: In Libelle naar
10: de 5 beste looks van nu.
9: In Feeling of naar
10: de hotste adresjes in je buurt.
9: Uit Flair. Waar je ook zin in hebt, voor maar 1 euro per week, swipe je tussen 30 magazines met mijnmagazines.be.
11: Hé, hey, we hebben bier met passie gebrouwen. Proef de 100 jaar oud Nambacht en steek zelf in baktuppen met Evenhem blond, bruin en triple. Alles aan dezelfde prijs.
12: Vraag naar Evenhem in uw afhaalpunt of surf naar evenhem.com.
11: Evenhem, als u houdt de kerk in de midden. Absoluut de zonde werd.
13: Watermout, hop en his, het is Evenhem dat je mist.
14: Opgelet, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
6: Het Nostalgie Hitweekend.

0: Slovenia is terug. Tot dinsdag ons varkenshaasje peper en zout aan min 45%. Dat is maar €9,85 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
1: Wegdromen in een motorhome of campervan? Op het Dicar Motorhome Salon vind je de nieuwste modellen. Jij vergelijkt, jij kiest op je eigen tempo. Bij Dicar vind je de ruimste keuze van het land met meer dan 30 merken en meer dan 1000 wagens op stok. Profiteer van unieke aanbiedingen en uitzonderlijke saloncondities. Het Dicar Motorhome Salon. Van 8 tot en met 11 oktober in Geel, Wetteren en Veurne. Ontdek het volledige programma op dicar.be.
2: Ben jij creatief en maak je graag zelf kleding? Kom dan naar het Stoffenspectakel, het grootste evenement op stoffengebied. Bij het Stoffenspectakel vind je stoffen voor kleding, gordijnen, meubels, hobby, naaimachines en mercerie. Zondag 4 oktober in de Antwerp Expo in Antwerpen. De toegang is gratis. Kijk op stoffenspectakel.nl.
3: Voor haar, voor de kids of voor mij. De nieuwe BR maakt iedereen blij. Ontdek de mooiste kleding, nachtkleding en lingerie. Van trendy, casual tot chic. Ook voor een maatje meer. De Nieuwe Beer in Oost-Rozenbeke. Kijk op denieuwebeer.be en shop online.
4: Open deurdagen tot en met 11 oktober met 10% korting op alles en 20% op winterjassen.
3: De Nieuwe Beer. Berensterk in jouw kledingmerk.
5: Meer licht, meer ruimte. Veranda's van der Bouwheden.
6: Dit is het nieuws bij Nostalgie.
7: Een goeie avond. De vader van Jairon trekt naar cassatie, dat schrijft HLN. De jongen van 14 overleed 4 jaar geleden nadat hij ziek was. Zijn vader schakelde nooit medische hulp in en liet het lichaam 8 weken bij hem thuis liggen. Hij kreeg 23 jaar cel, maar hij gaat nu dus in cassatieberoep. Een zware klap voor de moeder van Jairon.
8: Wij dachten echt van, oh, daar gaan we weer. Komt vooral ook voor mijn zonen komt het heel hard ook binnen. Door het proces hadden zij zoiets van, we kunnen het nu afsluiten. En we kunnen nu bezig met de rouwverwerking. En nu blijkt maar weer dat we dat een soort van op on hold moeten gaan zetten weer.
7: Het gerecht heeft 3 mannen uit Antwerpen aangehouden die jarenlang vrouwen zouden hebben verdoofd en verkracht. Speurders vonden duizenden beelden daarvan op de computer van een van hen. De man zelf ontkent. Je hoort zijn advocaat Jonathan Bogaerts.
9: Het twist, ten stelligste, dat

0: strafbare feiten gepleegd heeft. Uiteraard zijn daar seksuele betrekkingen geweest, geen enkele discussie over. Maar ja, ik lees zaken als ze werden verdoofd en wat dan ook. Cliënt is formeel, ja, dat is absoluut niet aan de orde.
1: De zaak kwam aan het licht door een klacht van een ex. In de Spaanse hoofdstad Madrid komen opnieuw tienduizenden mensen op straat tegen de wooncrisis. Er is een groot tekort aan woningen en daardoor stijgen de prijzen. De woningen die er wel nog zijn, worden vaak verhuurd aan toeristen. Vorige week werd er nog een vrouw van 87 uit haar appartement gezet omdat ze de huur niet meer kon betalen. Ze mocht intussen terugkeren, maar het protest is nog niet gaan liggen. De Spaanse regering had begin deze week nog maatregelen aangekondigd, maar het parlement heeft die gisteren verworpen. En sport. Op het WK korte baan zwemmen in Azerbeidzjan heeft Roos van Otterdijk goud gepakt op de 100 meter vlinderslag. Ze zwom ook meteen een nieuw Belgisch record met een tijd van 55 seconden en 29 honderdste. Van Otterdijk pakte ook al het goud op de 50 meter vlinderslag, zilver op de 100 meter wisselslag en brons op de 50 meter rugslag. En wielrennen dan. De Nederlandse Demi Vollering is opnieuw Europees kampioen op de weg. Ze haalde het na 130 kilometer van haar landgenote Puk Pietersen, die het zilver pakte. De Zwitserse Marlen Reusser werd derde. Audrey de Keersmaker was de beste Belgische op plaats 13.
2: Ik wist niet dat ik nog in de groep zat voor een top 10 te rijden. Ik dacht weer dat er een top 20 was, maar ja, mooi resultaat. Ik heb op het einde wel heel wat werk op mij genomen, omdat ik, ja, beginners fout zeker. Maar ik had een beetje schrik dat er nog een hele groep zou terugkomen achter ons. Ik heb gedaan wat ik kon.
1: Lotte Kopecky was er niet bij op dit EK. Zij wil zich focussen op het WK baanwielrennen later deze maand. Zonnig met wat stapelwolken. Vanavond krijgen we afwisselend opklaringen en wolken. Minima straks rond 12 graden. Morgen begint grijs. Daarna wordt het zonnig bij maxima rond 20 graden. En ook begin volgende week blijft het zo.
3: De drie van nostalgie.
4: Wij zijn
5: nostalgie.
3: Herken jij deze drie stemmen? Dan win je 5000 euro. De speurtocht start maandag om 7:30. Nostalgie. Het Nostalgie Hit Weekend.

0: Dit weekend trakteert jouw buurtsuper je op Libeert chocolade. Vind de deelnemende winkels via superbuurt.be en maak kans op een chocoladeweekend in Brugge.
1: Een Mercedes, dat voelt als thuiskomen.
2: Net zoals de nieuwe elektrische C-klasse. Kom langs of boek een testrit op mercedesbenz.be.
3: De deals bij Kruidvat, die zijn altijd tot in de puntjes verzorgd. Nu, John Frieda en Gul haarverzorging en styling. 1 plus 1, gratis.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Oké, wacht. Just even checken. Hebben we alles wat we nodig hebben?
6: Een koord, duct tape,
5: rubberbotten, een schop.
6: Oh, zou hem niet beter ook die kettingzaag meepakken?
5: Nee, daarom hebben we dat tapijt.
7: Heb je geen klantenkaart, meneer?
8: Safti. Een crimineel groot aanbod vind je bij Safti. Want geen enkel doe-het-zelf-project is te gek. We staan je bovendien bij met het beste advies.
5: Als je het bij Safti niet vindt, vind het nergens.
8: Safti.
9: Ah, ik ben het beu!
10: Oei.
9: Ja, ik kan niet langer bij hem blijven.
10: Je zoekt dus een eigen plek, ver genoeg van uw ex.
9: Ja, en hoe verder, liever?
10: Ver genoeg, maar niet te ver.
9: Ah ja, voor de kinderen.
10: Weet je wat? Jij kunt. Ja, Imo.
11: Dat is Imo!
10: Ah, onderuit in mijn comfortabele zetel. Zo even dat niks moet. Heerlijk. Wil jij ook dat ultieme gevoel van rust? Dan is er goed nieuws, want het zijn comfortdagen bij Deba Meubelen. Bij je aankoop krijg je er nu een cadeaubon van 10% bovenop. Een extraatje om later nog eens te genieten. Ontvang nu je cadeaubon van 10% tijdens de comfortdagen bij Deba Meubelen. In Sint-Niklaas en op debameubelen.be. Deba Meubelen, jouw keuze in wonen.
12: Schaamteloos meezingen met alleen de grootste hits. Luister naar Nostalgie Top 3000 via onze app of op nostalgie.be.
13: Het Nostalgie Hitweekend.

0: Twee legendarische decennia in één spectaculaire nacht. De nostalgie 80s en 90s party. Shaken en meebrullen met de grootste 80s en 90s party hits. Met Daisy D van Technotronic. Good Shape. Two Brothers on the Fourth Floor. En DJ Frank. De nostalgie 80s en 90s party. Een nacht vol hits, helden en herinneringen. Op vrijdag 30 oktober in Carré Willebroek. Score nu je tickets op nostalgie.be.
1: Bank van Breda, dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit, maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen vijf bankiers wil, maar één vertrouwenspersoon. Bank van Breda, de bank van ondernemers en vrije beroepen.
2: Lenen bij Leemans.
3: Maar Suzy, parket, dat moet de zagen met een cirkelzaag.
4: Maar jij toch een goeie zaag?
3: Met die oude zaag, daar grak ik niet mee vooruit, hè?
4: En met jouw zaag, grak ik niet vooruit.
3: Maar Suzy toch?
5: Bij Leemans Kredieten timmeren we aan een goed tarief voor je renovatielening. Zagen jullie dat ook al? Op leemanskredieten.be.
2: Lenen bij Leemans is lenen bij
5: Let op, geld lenen kost ook geld. Info en voorwaarden op leemanskredieten.be.
0: Het Nostalgie Hitweekend.
6: Alleen de grootste hits

0: Goedendag meneer, wat zal het zijn?
1: Voor mij twee grote met mayonaise. Mm-hmm. En dan ook nog twee...
0: Was dat alles meneer?
1: Geef mij ook nog één.
0: Ja, en die twee... Moet dat medaillantjes?
1: Ja, en currysaus.
0: En dat is voor hier op het eten? Of?
1: Nee, het is voor...
2: Weet jij wat er in je frituursnack verstopt zit? Zeg stop tegen paard.

0: Tijd voor iets nieuws.
1: En waar vind ik dat?
0: Bij Macri. Bedden en matrassen die je wel goed aanvoelen.
1: Oh, het is eindelijk weer goed slapen.
0: Ja, ja, en deze maand misschien zelfs gratis.
1: Gratis?
0: Ja, als u uw aankoop terugwint. Ontdek nu de gloednieuwe slaapcomfortafdeling bij Macri in Ronse. En maak kans om je aankoop terug te winnen.
1: Macri, waar beter slapen begint.
2: Dit is het nieuws bij Nostalgie.
3: Goedenavond. Honderden artsen en verpleegkundigen zijn vandaag begonnen aan hun opleiding voor de medische reserve-eenheid. Dat is een groep vrijwilligers die ingeschakeld kunnen worden bij een grote gezondheidscrisis. Denk aan de coronapandemie. Je hoort Annelien de Sadeleer van het departement Zorg.
4: Er is altijd een periode tussen het uitbreken van een crisis en wanneer dat eigenlijk de normale eerste lijnzorg kan opschalen. En in die periode kan deze oproepbare pool van vrijwilligers worden ingezet om bijvoorbeeld te gaan vaccineren, om mensen te verzorgen, om contacttracing te doen enzovoort.
3: In totaal zijn er 4 opleidingsdagen. Er loopt een onderzoek naar voormalig premier en ex-Europees parlementslid Guy Verhofstadt, dat schrijft KNAK. Het zou gaan over de manier waarop hij stagiairs aanstuurde in het Europees parlement. Zo mogen leden daarvan hun medewerkers niet inzetten voor andere zaken, zoals de nationale of lokale politiek. Verhofstadt moet wel nog verhoord worden. Hij stopte als Europarlementslid in 2014. In de jachthaven van Blankenbergen is vanmiddag een plezierbootje volledig uitgebrand. De bestuurder, een man van 70, en zijn dochter bleven ongedeerd, sprongen op tijd in het water. Vermoedelijk ontstond de brand na een ontploffing tijdens het tanken. Er was ook heel wat rook te zien. Rusland roept op om de Oekraïnse hoofdstad Kiev te verlaten. Die oproep is bedoeld voor diplomaten en buitenlanders. Rusland zegt dat het de komende periode vergeldingsaanvallen zal blijven uitvoeren op de stad en dat het er dus niet veilig is. Wie toch daar blijft, moet volgens Rusland zelf instaan voor de gevolgen. Op het WK korte baanzwemmen in Azerbeidzjan heeft Roos van Otterdijk goud gepakt op de 100 meter vlinderslag. Ze zwom ook meteen een nieuw Belgisch record met een tijd van 55 seconden en 29 honderdste. Van Otterdijk pakte ook al het goud op de 50 meter vlinderslag, zilver op de 100 meter wisselslag en brons op de 50 meter rugslag. Wielrennen dan. De Nederlandse Demi Vollering is opnieuw Europees kampioene op de weg. Ze haalde het na 130 kilometer van haar landgenote Puk Pietersen, die dus het zilver pakte. De Zwitserse Marlen Reusser werd derde. Audrey de Keersmaker liever was de beste Belgische op plaats 13.
5: Ik wist niet dat ik nog in de groep zat voor een top 10 te rijden. Ik dacht eerder dat er een top 20 was, maar ja, mooi resultaat. Ik heb op het einde wel heel wat werk op mij genomen, omdat ik, ja, beginnersfout zeker. Maar ik had een beetje schrik dat er nog een hele groep zou terugkomen achter ons. Ik heb gedaan wat ik kon.
3: Lotte Kopecky was er niet bij op dit EK. Ze wil focussen op het WK baanwielrennen later deze maand. Vanavond en vannacht afwisselend opklaringen en wolken, minima straks rond 12 graden. Morgen begint grijs, daarna wordt het zonnig bij maxima rond 20 graden. Ook begin volgende week blijft het zo.
2: De 3 van Nostalgie.
6: Wij zijn
7: Nostalgie.
2: Herken jij deze 3 stemmen? Dan win je 5000 euro. De speurtocht start maandag om 7:30. Nostalgie. Het Nostalgie Hitweekend.

0: Zo sta je op.
1: Goedemorgen.
0: Met Veronique de Kok.
1: Stanny Krets, die is er nog altijd bij. Stanny, ik denk dat er toch heel veel mensen het antwoord willen op één vraag. Dus
2: voor eens en voor altijd.
1: Komen Debbie en Nancy ooit nog terug op televisie?
3: Ik vermoed het wel. Het kan bijna niet anders. Het zou spijtig zijn moesten ze voor eens en voor altijd in hun kist blijven liggen.
4: En is dat, zal het op VRT zijn, VTM of Play, of staat alles open?
3: De hoogste bieder.
0: Luister ook maandag naar vanaf 6 uur bij Nostalgie. Dit is het Nostalgie Hit Weekend.
2: Alleen de grootste hits.

0: Vlaanderen telt duizenden bekende stemmen. Maar slechts drie daarvan... zijn de drie van Nostalgie.
1: Wij zijn...
2: Nostalgie.
0: Herken jij deze drie bekende stemmen? Speel dan mee en win 5000 euro. De drie van Nostalgie. Vanaf maandag... alleen bij Nostalgie.
3: Mannekes, Pompie. Nog tot morgen krijgen we 20% korting op alles. Oh. Met ons Gamma Plus kaart en 2 artikelen naar keuze.
4: Ik heb er al direct 2 nodig.
5: Oh, ik heb 20.
3: Dacht het wel. En wel, het is het moment.
6: Hoe maak je het?
7: Samen met Gamma. Gamma.
6: Nog tot morgen krijg je bij aankoop vanaf 2 artikelen met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles. Uitzonderingen en voorwaarden op gamma.be.
8: Deze radiospot is voor u. Zeker jij die 's morgens vroeg op de trein naar het werk
9: pas opgestaan,
8: al direct weer in slaap valt.
9: Langzaam wegzakkend tegen de schouwer van die onbekende man met zijn gazetje.
8: En maar kwijlen op zijn kostuum.
9: Ja, is dat normaal?
8: Nee, want slapen doet je in je bed.
9: Het is bedtijd.
8: Echt waar.
9: Tijd voor een Sleep Life bed.
10: Sleep Life. Kom eens een heerlijk nieuw bed passen tijdens de Sleep Life open deurdagen. Sleep Life. Nu zondag open.
0: Dit is het Nostalgie Hit Weekend.
11: Alleen de grootste hits

0: Ben jij creatief en maak je graag zelf kleding? Kom dan naar het Stoffenspektakel, het grootste evenement op stoffengebied. Bij het Stoffenspektakel vind je stoffen voor kleding, gordijnen, meubels, hobby, naaimachines en mercerie. Zondag 4 oktober in de Antwerp Expo in Antwerpen. De toegang is gratis. Kijk op stoffenspektakel.nl.
1: Motorhome of camperfan? Op het Dycar Motorhome Salon vind je meer dan 30 merken en meer dan 1000 wagens op stok. Profiteer van unieke aanbiedingen en uitzonderlijke saloncondities. Van 8 tot en met 11 oktober in Geel, Wetteren en Veurne.
2: Ze zijn dat je altijd de kerken moet in de Medno. In Evenhem werden de bieren ontwikkeld onder de kerktoren. Proef de 100 jaar oud Nambacht, bier met passie gebrouwen. Steek zelf een bak tuppen met Evenhem blond, bruin en trippel. Alles aan dezelfde prijs.
3: Vraag naar Evenhem in uw afhaalpunt of surf naar evenhem.com.
4: Watermout, hop en his, het is Evenhem dat je mist.
5: Opgelet, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
6: Dit is het nieuws bij Nostalgie.
7: Goedenavond. Premier Bart De Wever en zijn vicepremiers hebben de hele namiddag samengezeten om te onderhandelen over de begroting. Ze zijn op zoek naar zeker 10 miljard euro. Vandaag ging het om maatregelen die ze al hadden genomen, zoals die rond de pensioenen, zegt journalist Maarten Knuts.
8: Ook asiel en migratie wordt genoemd en die befaamde BTW-hervorming. Je herinnert je nog wel de commotie rond de meeneemmaaltijden en daar zal het morgen ook nog opnieuw over gaan. Samen met bijvoorbeeld ook de gezondheidszorg. Daar wordt gekeken, kunnen we daar bijvoorbeeld een bezoek aan de huisarts nog duurder maken? Dus de moeilijke onderwerpen die zijn voor morgen en dan kan het ook wel lastiger worden dan vandaag.
7: En de deadline is al over 10 dagen, 13 oktober dus. Dan wil De Wever zijn State of the Union geven in het parlement. Er loopt een onderzoek naar voormalig premier en ex-Europees parlementslid Guy Verhofstadt, dat schrijft KNAK. Het zou gaan over de manier waarop hij stagiairs aanstuurde in het Europees parlement. Zo mogen leden daarvan hun medewerkers niet inzetten voor andere zaken, zoals de nationale of lokale politiek. Verhofstadt moet wel nog verhoord worden. Verhofstadt stopte als Europarlementslid in 2014. In de VS neemt de topman van het gevangeniswezen in de staat Tennessee ontslag na de mislukte executie van Christa Pike. De vrouw overleefde deze week 2 dodelijke injecties. Het is nog altijd niet duidelijk hoe dat mogelijk is. Er loopt nog een onderzoek. Vanavond en vannacht afwisselend opklaringen en wolken, minima straks rond 12 graden. Morgen begint grijs, daarna wordt het zonnig bij maxima rond 20 graden. En ook begin volgende week blijft het zo.
6: De 3 van Nostalgie.
9: Wij zijn
10: Nostalgie.
6: Herken jij deze 3 stemmen? Dan win je 5000 euro.
11: De speurtocht start maandag om 7:30.
6: Nostalgie. Het Nostalgie Hitweekend.

0: legendarische decennia in één spectaculaire nacht. De nostalgie 80s en 90s party. Shaken en meebrullen met de grootste 80s en 90s party hits. Met Daisy D van Technotronic. Good Shape. Two Brothers on the Fourth Floor. En DJ Frank. De nostalgie 80s en 90s party. Een nacht vol hits, helden en herinneringen. Op vrijdag 30 oktober in Carré Willebroek. Score nu je tickets op nostalgie.be.
1: Het Nostalgie Hitweekend.

0: Dit is het nieuws bij Nostalgie.
1: Goedenavond. De eerste federale begrotingsonderhandelingen van dit weekend zitten erop. Premier Bart Wever en zijn vicepremier zijn op zoek naar zeker 10 miljard euro. Vandaag ging het over wat maatregelen die ze eerder al hebben genomen hadden opgebracht, zoals die rond pensioenen, zegt journalist Maarten Knuts.
2: Ook asiel en migratie wordt genoemd en die befaamde BTW-hervorming. Hè. Je herinnert je nog wel de commotie rond de meeneemmaaltijden en daar zal het morgen ook nog opnieuw over gaan. Samen met bijvoorbeeld ook de gezondheidszorg. Hè. Daar wordt gekeken, kunnen we daar bijvoorbeeld een bezoek aan de huisarts nog duurder maken. Dus de moeilijke onderwerpen die zijn voor morgen en dan kan het ook wel lastiger worden dan vandaag.
1: En de deadline is al over 10 dagen, 13 oktober dus. Dan wil de Wever zijn State of the Union geven in het parlement. In Gaza-stad zijn zeker 5 doden gevallen bij een Israëlische aanval op een flatgebouw. Dat melden de Palestijnse autoriteiten. 5 andere mensen raakten gewond, enkele zijn er erg aan toe. De hulpdiensten zoeken nog naar meer slachtoffers onder het puin. Volgens Israëlische media was de aanval gericht op een kopstuk van Hamas. Het is niet duidelijk of die de aanval heeft overleefd. En in de VS neemt de topman van het gevangeniswezen in de staat Tennessee ontslag na de mislukte executie van Christa Pike. De vrouw overleefde deze week 2 dodelijke injecties. Het is nog altijd niet duidelijk hoe dat mogelijk is. Er loopt een onderzoek. Vanavond en vannacht afwisselend opklaringen en wolken, minima straks rond 12 graden. Morgen begint grijs, daarna wordt het zonnig bij maxima rond 20 graden. Ook begin volgende week blijft het zo.
0: De 3 van Nostalgie.
3: Wij zijn
4: Nostalgie.
0: Herken jij deze 3 stemmen? Dan win je 5000 euro. De speurtocht start maandag om 7:30. Nostalgie. Het Nostalgie Hit Weekend.

0: Dit is het nieuws bij Nostalgie.
1: Goedenavond. De federale topministers praten morgen verder over de begroting. Premier De Wever en zijn vicepremiers hebben vandaag een hele namiddag overlegd. Het overleg is constructief verlopen, klinkt het. Maar het moeilijke werk moet nog komen, zegt journalist Maarten Knuts.
2: Vandaag ging het over de nullijn. Dat zijn eigenlijk de maatregelen die in het regeerakkoord al stonden. Om te bekijken, hebben die opgeleverd wat we al hadden verwacht? En dan gaat het bijvoorbeeld over de pensioenen. En daar missen ze op dit moment nog enkele miljoenen. En die befaamde BTW-hervormingen. En daar zal het morgen ook nog opnieuw over gaan. Samen met bijvoorbeeld ook de gezondheidszorg. De Wever wil eigenlijk dit weekend weten, ja, tot wat zijn we allemaal in staat met deze regering?
1: De deadline is over 10 dagen, 13 oktober dus. Dan wil De Wever zijn State of the Union geven in het parlement. In Charleroi heeft de politie 15 huiszoekingen gehouden in een groot witwasonderzoek. 2 mensen werden ook aangehouden. Ze worden verdacht van deelname aan een criminele organisatie en witwassen, onder meer via spookbedrijven en valse facturen. De politie nam meer dan 160.000 euro op bankrekeningen in beslag en ook 20.000 euro cashgeld. De politie vond ook meerdere voertuigen, luxe horloges en een vuurwapen. In Beringen in Limburg hebben meer dan 50 jagers op everzwijnen gejaagd. De dieren zorgen daarvoor enorm veel overlast. Ze halen de tuinen van inwoners overhoop en ze zorgen voor gevaarlijke situaties in het verkeer. Het gaat om een drukjacht. Een groep jagers drijft de everzwijnen naar eenzelfde punt waar een andere groep jagers dan kan schieten. En die was succesvol, zegt jager Maarten Bone.
3: Het is heel goed gegaan. We hebben ongeveer 10 everzwijnen kunnen strekken. Het exacte aantal weten we nog niet, want de tellingen zijn nog volop bezig. Maar wij zijn nu al alleszins heel tevreden. Het is effectief zo dat er vorig jaar een mastjaar was. Dat wil zeggen dat er heel veel eten in de bossen was. En dat wil ook zeggen dat er natuurlijk een grotere populatie is dat jaar erop. Dus het klopt dat er meer zijn.
1: Deze maand staan er nog 2 van die jachten gepland. In Rusland is een vrouw van 28 overleden aan de pest. Ze werkte in een lab en zou per ongeluk een reageerbuis met pestbacteriën hebben gebroken. Dat zeggen lokale media. De vrouw kreeg dan longpest en overleed na 2 dagen in het ziekenhuis. Zo'n 200 mensen met wie ze in contact is geweest zitten nu in quarantaine. De Belgische auteur Stefan Hertmans is voorgedragen als kandidaat voor de Nobelprijs Literatuur. Dat heeft de maatschappij der Nederlandse Letterkunde bekendgemaakt. Hertmans is bekend van onder meer Oorlogen en Terpentijn. Daar won hij al verschillende prijzen mee. Het is nog afwachten of hij door de schifting van het Nobelprijscomité geraakt. Dat weten we volgende week donderdag. Vanavond en vannacht afwisselend opklaringen en wolken, minima straks rond 12 graden. Morgen begint grijs, daarna wordt het zonnig bij maxima rond 20 graden. Ook begin volgende week blijft het zo.
0: De 3 van Nostalgie.
4: Wij zijn
5: Nostalgie.
0: Herken jij deze 3 stemmen? Dan win je 5000 euro. De speurtocht start maandag om 7:30. Nostalgie. Het Nostalgie Hitweekend.